0: status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Counting down!
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
8: Top 33!
0: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
9: God Radio, baken van licht.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanos.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn, de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven, is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Counting down.
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Yeah.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen, maar God zegt: je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou: wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet hier op God Radio of op onze podcast. En ik hoop dat je er zin in hebt. Ik heb er zin in en ik denk dat ik iets hartstikke moois voor jullie heb weer vanavond. Het is alweer les 15. 1.15 van de hele lange serie die we hebben met elkaar de komende maanden. En ik ben hartstikke enthousiast erover. En ik hoop dat je er wat aan hebt en ik hoop dat je er wat mee kunt. En zo niet, heb ik in ieder geval mijn best gedaan. Amen. Dus ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is wel lastig ook soms voor mij, omdat ik natuurlijk helemaal geen reactie heb op het moment dat ik deze opnames maak, zeg maar. En dus het is altijd maar afwachten wat het met mensen gaat doen. Als ik ergens in een zaal sta of op een podium sta en ik ben daar bezig. En ik zie gewoon de reactie bij de mensen en ik ervaar dat het ze raakt. En ze roepen amen, halleluja of hey, wegwezen, dwaalleraar. Dat heb ik ook wel eens naar mijn hoofd gekregen. Maar niet in een volle zaal, maar natuurlijk onder een comment. Want zo stoer zijn ze niet dat ze dat recht in je gezicht zeggen. Ze schrijven het altijd onder een comment met een of andere valse account, zodat je niet weet wie het is. Maar maakt het uit, weet je, we gaan gewoon door, we doen het toch, amen. Dus maar als ik een beetje feedback krijg, dan spoort mij dat aan. Dan wordt de geest in mij vaardig, om het maar zo te zeggen. En dan ga ik helemaal los. En video's opnemen, Zoom doen, waarbij je dus niemand anders om je heen hebt. Alleen die camera in je porum, zeg maar. Of zoals een radioopname, vind ik op zich best wel lastig, want je krijgt geen reactie meteen, zeg maar. Dus je moet er maar vanuit gaan dat mensen luisteren en dat ze er wat aan hebben. Halleluja. Dus, maar ik vind het leuk om te doen sowieso. En ik ga er gewoon vanuit dat de mensen door gezegend worden. Amen. Hey, zoals ik al zei, les 15. Zullen we weer even gaan openen met gebed. Vader, dank u wel weer. U bent een goede God. En u bent de enige waarachtige God, de almachtige God. En u heeft een zoon, zijn naam is Jezus, hij is mijn verlosser, hij is mijn Heer, hij is mijn heiland. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En u heeft hem aan ons gegeven, opdat als wij in hem geloven niet verloren zullen gaan, maar eeuwig leven hebben. Wat een geschenk, wat een zegen, wat een goedheid, wat een genade, wat een onvoorwaardelijke liefde heeft u voor ons. Uw ongehoorzame kinderen die dwaalden als schapen, niet naar zijn eigen weg, maar u gaf uw zoon evenwel. Vader, wat bent u goed, halleluja. U bent alle aanbidding en lofprijs en dankzegging waard tot in alle eeuwigheid. En dank u wel voor wie u bent en dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor uw woord. En ja, voor alle luisteraars die hier vandaag zijn, Vader, dat ze gezegend mogen worden. De mensen die terugluisteren later, dat ze gezegend mogen worden en opgebouwd mogen worden. In de machtige naam van Jezus. Amen. Halleluja. All right. De titel van deze les is Onze positie bij God. En ik heb deze titel gegeven omdat het over deze les gaat over onze positie bij God. Daarom sowieso. Maar het is gewoon echt belangrijk dat wij onze positie kennen. Het is belangrijk dat we weten in welke positie wij nu geplaatst zijn. Nu wij in het Rijk van het Licht geplaatst zijn. Nu wij in het Koninkrijk geplaatst zijn. Nu we in het Koninkrijk van de Zoon geplaatst zijn. Het is zo belangrijk dat we weten wat onze positie is bij de Vader. Er zijn heel veel mensen die wel een kind van God zijn. Hè, die wel Jezus aangenomen, Heer of los en al die andere dingen meer. Weet je, die gewoon weten wie ze zijn. Wel een kind van God zijn, maar die niet weten wie ze zijn. Die niet echt een goed beeld hebben of een goed besef hebben van wat het nou precies inhoudt om een kind van God te zijn. En wat onze positie hierdoor nu is geworden bij God. Heel veel gelovigen die ik ken, weten dat niet. En dat is jammer, dat is betreurenswaardig. Weet je? En ik geloof dat als wij onze positie gaan begrijpen, hè, als het tot ons door begint te dringen, we beginnen dat te pakken, zeg maar, dan dat onze houding dan ook gaat veranderen. Ik geloof dat wij hem dan op een andere manier zullen gaan benaderen. Dat we God op een nieuwe, frisse manier zullen gaan benaderen. Kijk, voordat wij Christus aannamen als onze Heer en Verlosser, voordat wij hem aannamen als onze koning en majesteit, waren wij slaven van de God van deze wereld. We waren slaven van de zonde, we waren in de duisternis, we waren verblind. Johannes 3, vers 3 zegt, als je niet opnieuw geboren wordt, kunt u het koninkrijk van God niet zien. Je kunt het niet zien omdat je in de duisternis wandelt, zo simpel is het. En we daalden rond als schapen, op deze aarde, als verdwaalde schapen. We gingen allemaal rond als verdwaalde schapen, ieder naar zijn eigen weg, staat er in Jesaja. Dus we waren druk met van alles, maar we hadden niet echt een idee welke richting we op gingen. Het was als het ware in de zinloosheid van ons denken. En we zaten in deze Babylonische wereld, zaten wij helemaal verankerd. We waren gebonden in de maatschappij, in de wereld waarin wij werden geboren. Daarin werden wij ook gebonden, En we wisten gewoon niet waar we naartoe onderweg waren. We lopen wel, we gaan wel, we zijn bezig, we bouwen. En we proberen vooruit te komen en we zeggen we moeten vooruit komen. Maar waar zijn we onderweg naartoe? Niemand weet het. De Bijbel leert ons waar je onderweg naartoe bent als je Jezus niet hebt. En dat is naar de hel. En waar je onderweg naartoe bent als je Jezus wel hebt. En dat is naar de hemel. Halleluja. Dat is gewoon een rauw feit. Het is harde waarheid. Het is een rauw feit. Maar het is niet wat God wil. Want God wil niet dat de enige verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Halleluja. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon de brede weg nemen. En de wijde poort nemen. Maar de weg naar het leven is smal. En de poort is nauw. En er zijn weinig die hem vinden. Wij dwaalden allemaal in de zinloosheid van ons denken. We waren allemaal verloren. We waren allemaal zonder God en zonder hoop in deze wereld. We waren allemaal ver af. En we waren eigenlijk een soort van hopeloos verloren. Maar toen namen we Jezus aan als Heer en Verlosser. En toen kwam er dus een verandering van identiteit. Er veranderde iets in jouw identiteit. Jouw identiteit was eerst zondaar. Jouw identiteit was kind van de duivel. Sorry dat ik het zo zeg, maar het staat in de Bijbel. We waren kinderen van de ongehoorzaamheid, van de God van deze wereld. Dat is wat de Bijbel zegt. Dus word niet boos op mij, het staat gewoon in de Bijbel. Ik bedoel, er zijn mensen die zingen, ik ben een kind van de duivel. Dus die weten donders goed dat ze een kind van de duivel zijn. Anders zingen ze het niet, amen. Maar het is belangrijk dat je dat weet, dat onze identiteit was in wat we hadden. Onze identiteit lag in deze wereld. Toen we Jezus aannemen, kwam er een verandering in onze identiteit. In Johannes 3, vers 16, daar staat dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus Jezus was de enige geboren zoon van God. Hij had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Niet één van zijn zonen of dochters, maar zijn enige geboren zoon. Wij waren geen kinderen van God. Wij werden niet geboren als zonen en dochters van de levende God. Wij werden geboren uit bloed, vlees en wil van een man. Wij werden niet geboren uit God. Johannes 1, vers 12, ik heb de tekst al eerder aangehaald. Maar er staat van, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet geboren zijn uit bloed, vlees of de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Dus wij werden geboren in de duisternis. Wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. En we hadden alleen maar onze eigen natuurlijke, biologische ouders. Hebreeën 12 vers 9 zegt, en verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Dus we waren geen kinderen van God. Dus om te zeggen van, we zijn allemaal kinderen van God, dat is niet waar. Door te zeggen van, het maakt niet uit wat je doet, we zijn allemaal kinderen van God. Nee, dat is niet waar. Je liegt. Dat is niet waar. De Bijbel zegt niet dat wij allemaal kinderen van God zijn. De Bijbel zegt dat wij geboren zijn de bloedvlees en de wil van de man. En als we in Jezus geloven, in zijn naam geloven, dat we dan de macht hebben gekregen om kinderen van God te worden. Met andere woorden, als je het niet doet, ben je dat nog niet. Er staat ook van u die vanwege uw zonde en die overtredingen dood was. Wij waren dood vanwege onze zonde en overtredingen. Efeze 2 vers 1. En wij waren verloren en we waren in de duisternis. Daarom kon het koninkrijk van God niet zien. Als u niet opnieuw geboren wordt, uit geest en uit water, kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus spreekt overigens niet over de doop en onderdompeling, dat water. Maar als jij gezaaid wordt in de buik van je moeder, dan word je in de buik, begin je te ontwikkelen als het ware. Begint het zaadje te ontkiemen en begint zich vorm te krijgen. En dat gebeurt allemaal in water. En als jij dan vervolgens breekt het water, de vliezen breken en het water komt eruit. En dan vervolgens kom jij er ook uit, want dan is het tijd om op deze aarde te komen. Dus dat is het water waarover gesproken wordt. En niet over het water door onderdompeling, wat heel veel mensen denken. En zo zijn er wel meer teksten die ze gebruiken voor dopen, die niet echt met dopen te maken hebben in onderdompeling en water, maar die te maken hebben met dopen in de dood van Christus. Want er zijn drie dopen, we hebben het natuurlijk al over gehad. Het is de Heilige Geest die ons doopt in de dood van Christus. En dan is vervolgens de discipel die ons doopt in water. En dan vervolgens is het Jezus die ons weer doopt in de Heilige Geest. En het zijn die drie dopen die genoemd worden in verschillende facetten, waarvan wij denken dat het vaak over de waterdoop gaat. Maar dat is niet zo. Maar oké, dat is een andere les weer. Maar in ieder geval gaat het erom dat wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Wij werden geboren uit een natuurlijk zaad. Tenminste uit een zaad wat door natuurlijke mensen gezaaid werd en op een natuurlijke manier geoogst werd. Zoals het hele voortplantingsproces in gang is gesteld met wat je zaait is wat je oogst. Gelaten 6 en 7, wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Maar zo heeft God het nooit bedoeld. Hij heeft het nooit zo bedoeld. Nog voor de grondlegging van de wereld, weet je, kende hij ons al. Weet je, voordat hij ons vormde in onze moeders schoot, heeft hij ons al gekend. Kende hij onze banaan. Weet je, wij zijn geborduurd in de laagste plaats van de aarde. Weet je, en dat is Psalm 139 trouwens, prachtig mooie psalm om die een keer te lezen. Maar weet je, God heeft een bestemming op ons, op ons leven. Hij heeft een doel met ons leven. Alleen we hebben altijd een keuze. Dus omdat God het nooit zo bedoeld heeft, moest hij iets doen. En dat heeft hij dus ook gedaan. Hij zond zijn zoon. Daarom kwam Jezus. Hij zegt in Matteüs 18 vers 11, de zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Dus er is iets verloren gegaan toen wij in deze wereld geboren werden. Er is iets verloren gegaan toen Adam en Eva zondigden. Laten we dat zeggen. Er is iets verloren gegaan toen Adam en Eva zondigden tegen de Heer. Wat er verloren is gegaan is die relatie, die gemeenschap, die intimiteit met God. Dat is wat er verloren is gegaan. Mens kan niet meer tot God naderen, want mens heeft zonde natuur. En God is heilig. God kan geen gemeenschap hebben met zonde. Daarom kon God niet in de mens zijn. Er kon nog wel bij de mens zijn. Wolk, een vuurkolom. Weet je, hij kon nog wel af en toe zeg maar de geest op hen en dan moest hij weer weg. Maar hij kon niet in de mens zijn. Dus de relatie, de gemeenschap, de intimiteit, die was verloren gegaan. En Jezus is gekomen om te redden dat wat verloren is gegaan. Het is die relatie en die intimiteit met God die verloren is gegaan. Dus niet wie er verloren is gegaan, maar wat er verloren is gegaan. Wat er verloren is gegaan door de zondeval is onze positie bij de Vader. Dat is wat er verloren is gegaan bij de zondeval. Dus die relatie, die intimiteit, die was voetzie. En Jezus die kwam om dat te herstellen. In Efeze 1 vers 10 staat om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel is, als wat op de aarde is. Dus op het moment dat de volheid van de tijd gekomen was, en Jezus zei van de tijd is vervuld, wees het koninkrijk de hemel is nabijgekomen, dus de volheid der tijden is gekomen toen Jezus kwam. Het was het moment dat Jezus moest komen in de volheid van de tijden. Het werd bepaald en boom, Jezus werd geboren.

0: Kijk, als mijn vader en mijn moeder... Mijn vader die heeft zo vaak tegen mij gezegd... Johan, je bent gewoon een ongelukkig jongen. Jij bent helemaal niet gepland. Ik wou je eens op de kachel gooien, maar het is niet doorgegaan. Weet je? Dat soort dingen krijg ik af en toe kreeg ik van mijn vader te horen. En soms zei het natuurlijk grappig. Maar ja, je blijft wel hangen. Het blijft wel hangen dat je een ongelukkig bent. Halleluja. Maar voor God ben ik geen ongelukkig. Want hij heeft mij voorbestemd en uitverkoren... nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kind. Nog voordat hij de hemel en de aarde schiep... had hij al zijn oog op mij. Halleluja. En hij heeft een hoopvolle toekomst voor mij. Amen. Dus, maar dat is belangrijk. Maar anyway, zo was het in ieder geval. Dus mijn vader en moeder, stel dat ik een ongelukje geweest zou zijn. Dan nog, weet je, het kan zo zijn. Zij hebben jou niet bewust uitgekozen. Sommige mensen kiezen ervoor om zwanger te worden. Maar het is nog steeds een zegen van de Heer als je zwanger wordt. Maar die kiezen ervoor om zwanger te worden. En dan is het nog maar afwachten wat het wordt. Een jongetje of een meisje. Dus het is niet echt specifiek uitgekozen. Misschien is het verlangen er wel geweest. Maar niet specifiek uitgekozen, zeg maar. Maar God heeft ons specifiek uitgekozen. Hij heeft gezegd, ik wil hem en ik wil haar. Ik wil ze allemaal, het maakt me niet uit wat het kost. Linksom, rechtsom, ik wil ze allemaal. Ik wil hem, ik wil haar, ik wil ze allemaal. Het maakt me niet uit wat het kost. Weet je, en hij heeft jou bewust uitgekozen. Hij heeft jou aangenomen als zijn kind. Dat wil zeggen dat hij doelbewust jou heeft gekozen. Hij heeft niet gezegd van, nou die bevalt me niet, die bevalt me. Nee, jou wil ik. En jou wil ik. En jou wil ik. Ik wil ze allemaal, want God wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komt. Hij wil dat allemaal wij kinderen worden van de levende God. Dat wij allemaal de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Wij allemaal in de volheid van de tijden, in Christus Jezus. Dat is de wil van de Vader. Dit is de wil van de Vader. Dit is het werk van God dat u kunt doen. Dat u gelooft in de Zoon die hij gezonden heeft. Dit is de wil van de Vader. Weet je? En dat is gewoon powerful, man. Wij zijn gewoon voorbestemd en uitverkoren. En wij zijn... gekozen door God, bewust gekozen. En hij zond zijn zoon uit, zodat wij weer in God konden zijn... en hij weer in ons kon zijn. Zodat we weer één kunnen zijn met onze schepper. Hij heeft ons voorbestemd en uitverkoren... nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kinderen. Efeze 1, 4 tot en met 5. Dus voordat hij de hemel en de aarde schiep... voordat hij de bloemetjes en de bijtjes schiep... voordat hij de vis in de zee schiep... voordat hij de vogels in de lucht schiep... voordat hij een of ander ding schiep dat geschapen is... heeft hij jou en mij uitverkoren om aangenomen te worden als zijn kinderen. Voorbestemd om aangenomen te worden als zijn kinderen. Bewust uitgekozen, doelbewust uitgekozen. Weet je, en dat was altijd zijn plan... Zijn doel is dat wij hem als vader dicht bij ons zouden hebben... en niet als een God die ver weg is, maar als een vader dichtbij. God wil intimiteit en diepe verbondenheid met zijn kinderen. Hij wil diepe verbondenheid met jou. Hij wil diepe verbondenheid met mij. Weet je, 2 Korinthe 6, vers 18, daar staat zoiets heel intiems. God zegt, ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zoon en dochter zijn, zegt de Heere de Almachtige. God, de schepper van hemel en aarde, de almachtige grote ik ben, de hij die is en was en komen zou, de onveranderlijke veranderaar, zegt, ik zal u tot een vader zijn. Wow. Dit is gewoon powerful, man. Ik word daar super happy van. Denk van, ja, God is mijn vader. I am a child of God. Weet je, I am no longer a slave of fear. I am a child of God. Ik ben een kind van God. En dat mag je proclameren, dat mag je trots zijn, mag je op je t-shirt plakken. Niet, ik ben een kind van de duivel. Laat een ander daar lekker mee rond gaan lopen. Laat hij er trots op wezen. Weet je, nee, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van de Allerhoogste God. Ik ben een kind van de levende God. Ik ben een kind van de grote ik ben. Ik ben een kind van de El Shaddai. Niet van de El Pobrecito. Van de El Chipo. Nee, van de El Shaddai. De God die meer dan genoeg is mijn vader. Halleluja. Weet je, dus dat is zijn wil. Dat is zijn diepste verlangen. Dat wij zijn kinderen zouden worden en hij onze papa. En dat wij alleen hem vader zouden noemen, wist je dat? God wil dat we alleen maar hem vader noemen. In Matteüs 23 vers 9 staat dat u niemand op de aarde uw vader mag noemen... want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. Het staat gewoon in de Bijbel. U mag niemand op aarde uw vader noemen... want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. Man, dat is powerful, weet je. Dat spreekt van een enorm groot verlangen en een enorme diepe liefde... een onvoorwaardelijke AKP niet te bevatten grote liefde. Weet je, de schepper van hemel en aarde, de alfa en omega, het begin en het einde. De grote ik ben wil onze enige vader zijn. Hij wil onze enige vader zijn. En nu in Christus is dat zo. Besef je dat wel? In Christus is God nu jouw papa. Hij is jouw vader. En dus, mensen dan zeggen van, of ik weet veel, vroeger op school misschien kinderen zouden zeggen van... weet je, ja, mijn papa is brandweerman, ja, mijn papa is politieagent. Waar ik overigens niet trots op zou zijn. grapje. Dat is een oud grapje, oké. Maar overigens, ik ben uitgenodigd om op een politie-samenkomst van christelijke politieagenten mijn verhaal te doen. Hoe geweldig is dat? Dat is toch fantastisch. En ook mijn broeders. Amen, halleluja. We staan aan dezelfde kant nu, in Jezus' naam. Maar dat je kunt pochen, weet je, van mijn vader is een popster. Ja, die van mij is een president. Hey, sst. Mijn vader is God. Mijn vader is de almachtige grote ik ben. De schepper van hemel en aarde. Hij is mijn vader. Ik weet niet, weet je. Soms vroeger, ik heb bij de films gekeken van Marvel. En dan zie je dus inderdaad een of andere machtige god of zo, zeg maar. En die dan kinderen heeft en die hebben dan een naam. Ik weet even niet wat voor naam, maar die hebben dan een naam en zo. En die hebben dan allemaal gaven en talenten. Die hebben allemaal machten en krachten gekregen en zo. En je ziet eigenlijk gewoon, ze zijn bijna onverslaanbaar. Want ja, zo en zo hebben ze al die machten gekregen. Nou, die hebben wij ook gekregen, halleluja. Maar wij hebben echte machten gekregen. We zijn geen fantasie, maar wij zijn waarheid en realiteit. En daarnaast is het nog een keer zo dat wij God, de schepper van hemel en aarde, achter ons hebben staan. He got your back. Weet je, dat is toch gewoon geweldig. Dat God jouw back heeft. Kijk, vroeger, als ik vervelend was geweest in de straat en ik kreeg van iemand een draai om oren, ging ik mijn vader halen. Weet je, ik was een klein rotjongetje. En ik kon met mensen wel bloed onder de nagels vandaan halen. Maar ik heb ook wel eens onverdiend gewoon dat ik om het donder kreeg van een volwassen vent of zo. En dan ging ik mijn vader halen, weet je. En mijn vader ging naartoe en die nam het gelijk voor me op. En die zei van, ga je mijn kind slaan? Hier, zal ik jou even een paar tikken geven. Nou, oké, nu is het linkerhand, linkerwang toe, keren en dat soort dingen. Ik weet het allemaal, lieve mensen. Ik heb het over voor Christus, amen. Maar eventjes terzijde, God is mijn vader, weet je. En als iemand aan zijn kinderen komt, kan die lachen. Come on nou. Ik zeg, als iemand aan Gods kinderen komt, kan die lachen, weet je. En de rechtvaardige, weet je, die zal niet wankelen. Weet je, de goddelozen zullen vergaan als kaf, weet je, in de wind. Maar de rechtvaardige zal blijven staan. Weet je, I have never seen the righteous forsaken. Weet je, als God voor je is, wie kan dan tegen jou zijn? Als hij voor jou is, zal hij de zee voor je splijten. Als die voor je is, dan zal hij de bergen voor je opwerpen en in de zee knallen. Als hij voor je is, zal hij vurige strijdwagens voor je uit de hemel laten neerdalen. Als hij voor jou is. Als hij voor je, en hij is voor jou. God is voor mij en hij is voor jou. Halleluja. Dus, weet je, gewoon omdat je het even weet. God is jouw vader en hij is voor jou. Hij is onze vader geworden en zodoende zijn wij nu dus zijn kinderen geworden. Wij zijn zonen en dochters van God. En dit is gewoon powerful. Daarom hamer ik er even over door dat je dit gewoon te pakken gaat krijgen. Wij hebben nu door de dood en de opstanding van koning Jezus hebben we deel gekregen aan de goddelijke natuur. Goddelijke natuur. Jij en ik hebben de goddelijke natuur. Come on man, wie kan dat zeggen? Hey, ik weet niet, maar ik heb een goddelijke natuur, dude. Toch kicken. Ik vind dat echt geweldig, jongen. En het staat gewoon in de Bijbel, dus het is niet de een of andere verzinsel of hersenspins of van mij of zo. 2 Petrus 1 vers 4 zegt, daardoor heeft hij ons de grootste en de kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Het staat gewoon in de Bijbel. 1 Petrus 1 vers 23 zegt, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit een onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Wij zijn nu uit een onvergankelijk zaad geboren. Wij zijn nu uit God geboren. Onvergankelijk. Jij en ik zijn onvergankelijk geworden. Hey, come on man, dit is powerful, jongen. Dit is gewoon, de Bijbel is gewoon powerful, weet je. De Heilige Geest is powerful. We hebben gewoon een powervolle God, halleluja. We zijn uit een onvergankelijk zaad geboren en we hebben deel gekregen aan zijn goddelijke natuur. Come on, man. Ik word hier echt mega enthousiast van. Weet je, je bent niet zomaar een mens geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Nee, jij bent nu uit God geboren en jij hebt nu zijn natuur gekregen. Jij hebt nu een goddelijke natuur. En straks krijg je ook nog een keer een verheerlijk lichaam. Come on. Verheerlijk lichaam, goddelijke natuur. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Weet je, je hebt alles ontvangen in Christus Jezus, man. Jouw positie is gewoon geheel veranderd. Je bent nog wel in de wereld, maar je bent niet meer van de wereld. Jij bent nu een hemelburger geworden. Jij was een slaaf van de Satan, maar nu ben je een zoon of een dochter van God. Je was een slaaf, maar je bent nu een zoon. De koning van de aarde en de koning van het heelal is onze vader. En jij bent nu een koningskind geworden in het koninkrijk van God. Wij zijn nu zijn erfgenamen geworden. Daar ga ik nog wel een keer een andere les over hebben. Maar moet je kijken, Jezus, hij heeft ons gekocht. U bent geslacht en heeft ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u heeft ons als koningen en priesters gemaakt voor God. En wij zullen als koningen regeren over deze aarde. Wow man, wij zijn koningskinderen man. We've got royal blood flowing through our veins in the name of Jesus, halleluja. I've got blue blood, man. En ik lijk niet op een smurf. Ik lijk op een kind van de Allerhoogste. Halleluja, want dat is wat ik ben. Amen. Galaten 4 vers 6 zegt nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon in uw harten uitgestort. Die roept, Abba Vader. Dus nu bent u geen slaven meer, maar zonen. Dus wij hebben nu de geest van zoonschap ontvangen. En omdat we de geest van zoonschap ontvangen hebben, kunnen wij nu roepen, Abba Vader. Kunnen wij nu roepen, Vader God, almachtige God, mijn Vader. Weet je, omdat we de geest van zoonschap hebben ontvangen, want die is in ons hart uitgestort. Onze positie is compleet veranderd. Compleet veranderd. Het gaat nooit meer om wat we doen. Maar het gaat voor altijd om wie we zijn. Wie van jullie heeft kinderen hier zo? Weet je, mensen die zitten te luisteren. Je hoeft je hand in de lucht te steken, want dat zie ik toch niet. Maar als je kinderen hebt, dan weet je waar ik het over heb. Hoe zou jij het vinden als jouw kinderen, wanneer ze iets van je willen, je naderen met een nederige en smekerige houding? Papa. Hey papa, pap. Hey pap, pap, papa. Papa, ik hou van u. Papa, papa. Als u het wilt, papa, papa. Pap, hey papa, papa. Dan misschien papa, papa. Ik smeek het, papa. Ik wil u niet lastigvallen. Maar papa, papa, zou ik dan alsjeblieft... Oh, papa, papa, papa. Alsjeblieft, papa, papa, papa. Je zou zeggen, hey, doe eens even lekker normaal, joh, gozer. Of meid. Wat is er mis met je? Vraag het gewoon. Zeg het gewoon. Weet je, en op deze manier naderen heel veel mensen naderen tot God. Heel veel. We smeken, we bidden, we pleiten op een manier waar je maag van omdraait om maar iets van hem gedaan te krijgen. Oh God, alsjeblieft, God, als het in uw volmaakte wil is, God, ik smeek het u, God. Oh God, alsjeblieft, oh God. In Brazilië ook zeggen ze, Señor, ten misericordia. Weet je, dat betekent, heb genade met mij. Heb genade, man. Hij heeft je al lang genade gegeven. Dan komt echt de spirit of slap over me heen gewoon om tegen die mensen te zeggen, doe even normaal, man. Weet je, ga er staan in je autoriteit. Ga er staan in je identiteit, man. Weet wie je bent. Ken je positie bij God. Je bent een zoon van de Allerhoogste. Je hoeft niet te smeken en te schreeuwen en te dwingen en te doen. En zijn arm om te draaien. Weet ik veel, eeuwenlang te bidden en te vasten. En als het niet in je eentje lukt, nog 1000 mensen erbij te vragen om zo te proberen God te manipuleren. Je bent zijn zoon, man. Je bent zijn zoon. Je kan gewoon zo bij de troon van de genade komen. Je hoeft niet zo te bidden, oh God, God in de hemel, ik weet dat u druk heeft en ik kom in alle ontzag, kom ik voor uw grote aangezicht om te smeken om uw grote genade en barmhartigheid als het in uw onfeilbare wil ligt, oh God, ik smeek het u. Nee, dat komt bij mij niet over als een intieme relatie met de Vader. Dat komt voor mij over als een God die heel ver weg is en die boos is en die misschien wel of misschien niet jou wil zegenen. Weet je, als iemand, weet je, zijn identiteit kent in God, komt op een hele andere manier tot de Vader. Weet je, toen ik net uit de bijs kwam, hè, toen kwam ik in een gemeente terecht. En daar leerde ik ook bidden op een bepaalde manier. En ik ben heel extreem. Als ik ergens wil gaan, dan ga ik er helemaal voor. Dus ik pakte dat over en ik had gewoon zin. Ik blijf net zo lang bidden totdat ik mijn zin krijg. Want ik dacht dat dat zo moest. Ik had dat geleerd. Je moet doorzetten, je moet aanhouden, je moet vastbijten en weet ik wat allemaal. Dus ik zat soms urenlang op mijn knieën te schreeuwen en door te drukken. En ik dacht, als ik maar hard genoeg schreeuw en smeek en bid en doordruk, dan komt mijn gebed erdoor en dan zal hij me uiteindelijk horen. Weet je, hij moet eerst door mijn plafond en dan moet hij door de hemel en dan moet hij langs die engelen, dan moet hij langs de demonen, dan moet hij langs iedereen voordat het bij God terechtkomt. Weet je, en dan zal hij me misschien horen. Nou weet je, het is goed om te volharden in gebed, maar niet smeken. Omdat als je dan lang genoeg smeekt, dat hij je dan zal horen of zo. We gaan het ook nog wel over dat soort dingen allemaal hebben. Maar waar het om gaat is, hij is jouw vader. Hij is jouw papa. Dus jij kunt gewoon bij hem komen. Zeggen, vader, dank je wel, Heer. Halleluja. Weet je, hij is geen God die ver weg is. Hij is een God die dichtbij is. Hij is in jou. Weet je, Johannes 14 vers 23 zegt, en ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen. Weet je, jij, of God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest in de vorm van de Heilige Geest hebben intrek in jou genomen. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. In Johannes 14 vers 17 staat dat de Geest bij je zal zijn en in u zal zijn. En Lucas 17 vers 21 staat dat het Koninkrijk van God binnen in u zal zijn. Hij die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus God is in mij. Hij is niet ver weg. Hoog in de hemel. Ja, hij woont in de hemel, maar hij is ook in mij. Zijn aanwezigheid is ook in mij. Ik heb een direct lijntje met God. Ja, ik hoef niet in, I'm not gonna be on hold. Ik hoef niet in de wacht te staan. Ik hoef niet af te wachten tot, u bent er zoveel wachtende. We hebben nog zoveel wachtende voor u. Wilt u een muziekje horen tijdens het wachten? Of weet je, nee. Ik heb gewoon meteen, hier, aan een minuut, opnieuw op dit moment. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u wel, papa. Ik kom bij u omdat ik uw kind ben. En dank u wel dat ik bij u op de troon van de genade bij u op schoot mag springen, vader. Dat ik gewoon in de voorhof mag binnenrennen. Halleluja. Ik loof en prijs uw naam. Ik ben nu op dit moment gewoon met God aan het communiceren en hij hoort mij. Hij is daar gelijk, 100%. Hij is niet, zit niet op on hold of zo, weet je, zeg maar. Dat hij bezet, dat hij de hele tijd bezet wordt of zo. Nee, hij is niet alleen almachtig God, ver weg. Hij is ook jouw vader en jij kunt hem naderen als een zoon. En hij is hier nu meteen, op dit moment. Hij is Jehovah Shammah, de God die hier is, nu. Hij is de God van nu. Hij is de God van nu. Halleluja. Weet je, dus dat is erg belangrijk. En we hebben natuurlijk respect en ontzag voor hem. Hij is God, weet je, dus we hebben awe voor hem. We hebben enorm veel respect voor God. Maar hij is ook onze papa. En dat maakt het gewoon heel erg persoonlijk. Jij bent zijn zoon of zijn dochter geworden. Jouw positie bij de vader, weet je, is dat je voorrecht hebt gekregen om zo de troonzaal binnen te rennen zonder aankondigingen. Je kan zo bij hem op schoot springen en zeggen hoeveel je van hem houdt. Zo, bam, zonder problemen. Kijken naar de Esther en de koning is een mooi voorbeeld. Weet je, je kan gewoon komen. Je kan gewoon komen. Maar jouw positie bij God de Vader is zodanig dat jij nu vrij toegang hebt tot het heilige de heilige door wat Jezus voor jou tot stand heeft gebracht. Wij kunnen hem nu vrijmoedig naderen. We hoeven hem niet te naderen in schuld, schaamte en veroordeling. Wij zijn rechtvaardig voor God. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Wij zijn zijn kinderen geworden. Hè? Galaten 3 vers 26 zegt, u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Wij zijn zijn erfgenamen geworden, Galaten 4 vers 7. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Wij hebben voorspraak bij de Vader gekregen. En Johannes 2 vers 1 zegt, en als iemand gezondigd heeft, wij hebben voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hierdoor mogen we altijd vrijmoedig tot hem naderen. Hebreeën 4 vers 15 zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Dat is onze nieuwe positie bij de Vader. En ik zeg je, dat is geweldig nieuws, halleluja. Dat is geweldig nieuws. Dus ken jouw positie en ga niet proberen om helemaal religieus tot hem te naderen. Wees gewoon jezelf en kom maar zijn zoon of zijn dochter, want dat is wie jij bent. Halleluja. Jij bent een zoon van de Allerhoogste. Jouw positie is kind van God. Zeg dat maar even tegen jezelf. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God en ik heb deel aan de goddelijke natuur. En ik ben heilig, puur en smetteloos en ik ben rechtvaardig voor het aangezicht van mijn papa. En ik mag vrijmoedig tot de troon van de genade komen zonder schaamte, zonder schuld, zonder veroordeling. Omdat ik rechtvaardig ben voor mijn God. Ik ben onschuldig, ik ben die Kaio en hij is mijn papa. Halleluja, hij is mijn papa. Mijn tijd zit er weer op voor deze uitzending. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik had nog lekker door kunnen gaan, maar de volgende keer weer. Hey, tot dan en heel veel zegen. Doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Thursday's broadcast of the Gospel Truth. I am right in the middle of my teaching on spirit, soul, and body. This is the revelation that just totally changed my life. The title may throw you off, but I'm talking about who you became in the spirit when you got born again. I've got this book, English, Spanish. I've got study guides. I've got an audio book where my wife read through this. I've got illustrated teaching on this. We got a lot of product. But today is our Thursday broadcast, our Thanksgiving Day broadcast. And today and tomorrow, our ministry offices are closed to give our employees the holiday off. So you can't call in today, but you can go to our website and you can still get all of these materials. Matter of fact, you can actually listen, download these materials free off of our website if you would like it. I'm just trying to get this truth out because I know what it'll do. It totally transformed my life. So I've already said a lot of things. If you've missed any of this teaching, I know that there's probably some people because it's Thanksgiving, maybe you're off work and you're watching this program and you haven't heard this whole series, but I promise you this is life transforming. God gave me a revelation of this nearly 50 years ago and it has become the foundational truth. Everything that God has shown me in the Word of God is based on this truth about that when you get born again, it's your spirit that gets saved and it's completely saved. It's sealed by the Holy Spirit. There is no sin or impurity that penetrates the seal around your born again spirit. And since God is a spirit, John 4:24, and we must worship him in spirit and in truth, that means that as a Christian, once you get born again, God is dealing with you based on who you are in the Spirit, in Christ, not based on your actions. Now, I'm not saying that God is ignorant of your actions. I'm not saying that God doesn't care about your actions, because your actions determine whether God or Satan has dominion in your life. Romans 6:16 says, "Know ye not that to whom ye yield yourselves, servants to obey, his servants you are, to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness." So if you go out and live in sin, you are giving Satan a free shot at you. You are just welcoming him into your life. And the scripture says in John 10:10 that the thief, talking about the devil, comes not but for to steal, to kill, and to destroy. He is out to eat your lunch and pop the bag. So if you are living in sin, you're giving Satan an inroad into your life. So quit doing that. If you're a Christian, don't live in sin. Live as holy as you can. Seek God. Do the right things. But it's so important to recognize that the way God sees you is in the Spirit. And in the Spirit, you are forgiven of all sin, past, present, and even sins that you haven't committed yet. I know that if this is the first time you've heard this, some of you are thinking, this is the wildest thing I've ever heard. I spent a whole week teaching on that. If you get this teaching, it will explain it out of Hebrews chapter 9, 10, and 12. And it's what the scripture says. You have been sanctified and perfected forever. Hebrews chapter 10, verses 10 and 14. And then Hebrews chapter 12, verse 23 says, it's the Spirit of just man that was made perfect. You have been made perfect in your spirit forever, not just until the next time you sin. Man, if you've missed this, please get these materials. It'll transform your life. And this week, what I've been talking about is that in that spirit, the part of you that got born again and changed its salvation, you were given the faith of Jesus. Not just faith in Jesus, not just your human faith, the same type of faith that even unbelievers operate in when they sit in a chair or drive down the street or fly in a plane. Not faith that is based on something physical that you can see, but you are given a supernatural faith, God's kind of faith. As it says in Romans chapter 4, verse 17, he calls those things that be not as though they are. You were given this supernatural, God kind of faith at salvation. And Romans 12, 3, the last phrase in that verse says, God has dealt to every man, every person who's born again, the measure of faith. Not a measure of faith. I know that there are some translations that say that, but the King James says the measure of faith. This is borne out over in Galatians chapter 2, where it talks about that we are justified by the faith of the Son of God, not just faith in the Son of God, but God literally imparted his faith to you. And since there's only one measure of faith, and Paul said in Galatians 2:20 that he was living by the faith of the Son of God, the measure that he had was the faith of the Son of God. And Peter said in 2 Peter chapter 1 that he was writing to those who had already obtained like precious faith with him through the righteousness of God and of our Savior Jesus Christ. He said that we have his faith. So we have the same faith that Peter had, the same faith that Paul had, the same faith that Jesus had. You do not have a faith problem. You got a knowledge problem. We don't know what we have, and faith is based on knowledge. That is a great statement right there. Faith is based on knowledge, and what you don't know is killing you. Let me share this passage with you out of Matthew chapter 17. The first few verses of Matthew 17, Jesus went up to the mount, what's called the Mount of Transfiguration, and he was praying. And he literally began to radiate light, and a cloud came over them. There was Jesus, and Peter, James, and John were with him. And a cloud came over them, and it began to radiate light, and an audible voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, in whom I'm well pleased. Hear him." And the disciples were just shocked at this, but they saw the audible glory. They heard the audible voice and saw the visible glory of God. And they wanted to build three tabernacles, and the Lord said no. And anyway, when they came down from the mountain, the other nine disciples were down there, and there was a crowd around about them. And they came running to Jesus, and Jesus asked what they wanted. And a man who had a son that the King James here calls lunatic. This doesn't mean that he's crazy in the sense that we talk about mental health and things like that today, but he had seizures, is the way that we would say this today. He had a demonic power in him that caused seizures, and his father, this same thing's recorded over in Mark chapter 9, and there the father of the child said that sometimes this demon will throw him into the fire and into the water, and so he was having seizures and things like this. And so when Jesus came down, the father of this child came and says, I brought my son to your disciples, but they couldn't cast the demon out. And Jesus said, bring him to me. And so they brought him to Jesus, and Jesus cast the demon out of this boy, and he was cured. And after it was over, let me just read this in Matthew chapter 17, verse 18. Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, why could not we cast him out? Boy, there is so much in these verses. I've actually taught on these verses multiple hours, 2 and 3 hours at a time, because there's just so many great things here. But I want to focus on this, that these disciples had faith. They had faith that you could cast out demons, or they wouldn't have asked this question. For instance, there's many people today that if you were to bring somebody to the average pastor today, and if they were to say, would you please cast this spirit out of my son that's causing these seizures, the average pastor today wouldn't even ascribe any demonic activity to it. They would look at it as being something that is totally organic, physical. They would look for a physical answer to it. They don't believe that there's demonic things behind it. But in the Bible, I guarantee you there was a lot of things that were caused by demons. Blindness, deafness, seizures, things like this. A curvature of the spine was a spirit of infirmity, and Jesus cast it out of a woman and that she was healed. So anyway, if you were to bring the average person or bring a person who had seizures to the average pastor, he wouldn't even attach any spiritual significance to it, and therefore would send them to the doctors instead of to the preachers. That's wrong in the first place. And Jesus was very displeased that his disciples couldn't do this. Up here in the 16th and 17th verses, Jesus rebuked him and he says, you faithless and perverse generation, how long am I going to be with you? He didn't say, guys, I'm sorry. I was up on the Mount of Transfiguration being transfigured before my disciples. I should have been here. I should have helped you. It's not your fault. Don't feel bad about it. No, he said, you're a perverse and faithless generation. He expected more out of his disciples. You know, the things I'm saying right here are not popular. And the vast majority of Christians would rebuke me and say, you aren't compassionate. Well, then you're going to have to say that Jesus wasn't compassionate. He told his disciples, let me read this to you. Here's the exact words in verse 17. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Jesus was wanting his disciples to do the same works that he did. John chapter 14, verse 12, he says, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Jesus wasn't pleased at his disciples' inability to meet the needs of people. And I'm telling you, Jesus is not pleased today with his body's inability to meet the physical, financial, emotional needs of people. The fact that we send everybody to the psychiatrist and to the doctor and to the banker instead of us ministering the truth as he did is not pleasing to the Lord. Now, God is a God of grace. He's a God of love. If you aren't doing these things according to what he says, he still loves you, but he's not pleased with it. This is not what he wants for us. He wants us to be able to meet the needs of people. One of the reasons that our society has become so secular today, and where there isn't the influence, godly influence in society that there needs to be, is because the church hasn't been meeting the physical, financial, emotional needs of people. We have sent them to government. We've sent them to the doctors, to the lawyers, to the bankers. And most people don't see the relevance of God and of the church to everyday life. They think it's only about when we, die and go to heaven or hell. And so right before they die, they're going to try and deal with these things. But in this life, they don't see the relevance of it. They don't know that God can heal, that God can deliver and set free. And the church hasn't represented him, and God is not pleased with it. But when these disciples said, why couldn't we do it? That the very fact that they asked this question shows that they had done this before. I'm not going to take time to turn over there, but in the 10th chapter of the book of Matthew, Jesus called all of these disciples, these exact disciples right here together, and he gave them authority and power over all sickness, not just hang nails or colds, all sickness, all disease, and all demons to cast them out. And they went out and they began to start doing it. And when they came back, they were rejoicing, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. So these people, these very disciples, had cast demons out before. And the very fact that they were saying, why couldn't we do it this time, shows that they believed it could be done. Again, those people that don't believe that there are demonic things that affect people physically today, people that don't believe that healing takes place today, they aren't asking these kind of questions. In some ways, Christians who don't believe that any miraculous things can happen in this life, they don't have the same questions as people who believe that miracles are for us today. Because the ones who don't believe that it can happen, when nothing happens, when people die, when their finances fail, when all of these life's troubles come to them, they didn't believe for anything, and so there isn't any disappointment. They got exactly what they were expecting. But people who believe for more, who believe that God wants us delivered from this present evil world, Galatians chapter 1, verse 4, Jesus died to deliver us from this present evil world, not just the one to come. People who believe that, I can guarantee you, if you start believing and speaking and expecting miraculous results, there's going to be some times that you don't see the desired results. Not because God doesn't give, but because we don't understand and we aren't experiencing the fullness because we don't fully understand how to use the power of God. And so people who are believing for these miraculous results are going to have to deal with, why didn't this work? Why did this happen? If it's God's will to heal, how come this person wasn't healed? So people who ask questions like that are people who believe that it can happen. So these disciples weren't like most Christians today where they just don't believe for anything. They shoot at nothing and hit it every time. No, these disciples had seen demons cast out. And this time they spoke. They did the thing that had worked before. And it didn't work this time. And so they were perplexed. And they asked Jesus, says, why couldn't we cast him out? And look at Jesus' answer in verse 20. Jesus said unto them, because of your unbelief. It's important what he didn't say. He didn't say, well, it's because you guys, your faith is just too small. Your faith needed to be bigger. You need more faith. If you were to say that, well, it's because of your little faith, let me just acknowledge this. I know some of you are probably looking this up in your Bible, and I'm not against any translation, but I do believe that there are some translations that are more accurate than others. And the NIV translation, which I'm not against it, I'll quote from it, I read it sometimes, I use it to help me gain some understanding. But I do believe that it's not as accurate as the King James. I could spend two or three programs showing you why I believe that the King James is the most accurate. I admit that there's some things in here like the words thou, thee, wouldest, and stuff like that. And people don't like that. And I can understand that. And I don't mind them using a more modern translation. But I guarantee you some of the modern translations are not as accurate. For instance, the NIV says it's because of your little faith. That is the opposite of what Jesus is saying, because look at the rest of the verse. It goes on to say, it says, if you have faith as a grain of mustard seed, you might say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it should remove, and nothing shall be impossible unto you. So Jesus goes on to say, if your faith is just as tiny as a mustard seed, you can say to a mountain, remove hence and it'll go. So the rest of the verse is saying, look, you don't need big faith. If your faith is just this tiny, it's enough to remove a mountain. So if you were to say that Jesus was saying it's because of your little faith, well, then the rest of the verse shows that little faith is more than enough. No, that's not what he's saying. He didn't say it's your little faith. He says it's your unbelief. You already have the faith of the Son of God, and you don't have little faith. You might be only using a little bit of faith. I will acknowledge that. Jesus said over in Matthew chapter 8 when he was talking about the centurion who said, I don't need you to come into my house. You speak the word only, and my servant shall be healed. And Jesus said, I have never seen so great faith, no, not in Israel. Among all of the Jews, there wasn't a single person that had as great a faith as the centurion. So I believe you can manifest great faith. You can use great faith, large faith. But the teaching that I've given the first 3 days of this week, if you'll go back and review that, we were all given the measure of faith. We have the same like precious faith that Peter has, 2 Peter chapter 1, verse 1. We have the same faith that Paul had, which in Galatians 2:20 he says, he was living by the faith of the Son of God, not by faith in the Son of God, but by the faith of the Son of God. So you've already got faith. It's not a faith problem. It's an unbelief problem. And while I'm talking about this, the 21st verse, where he goes on to say, howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting, that 21st verse isn't even in the NIV Bible. Again, I'm not against the NIV. I am not saying that I'm a King James only guy, and if you read anything but the King James, you're of the devil. I disagree with people who make that point. But I believe that the King James is the most accurate. And for the NIV to just not even put verse 21 in there is wrong. And I can show you a number of other instances in the NIV Bible where it just didn't even put the verses in there. It just took portions of the scripture out because it didn't reflect their bias that they had when they translated it. I know I'm rocking some of y'all's world, but I'm just saying you ought to get a real Bible. Again, I'm not against, I have an NIV that I use to just compare things, but this is the authoritative thing. And the King James right here, why couldn't we cast him out? Jesus said, it's because of your unbelief. He didn't say it's because you don't have enough faith. He didn't say it's because of your little faith. It's because of your unbelief. You know, I've used this example many times, but if I had a weight in front of me, you could hook, you know, a power source up, a horse, an engine, a car, something. You could hook something up that would have enough power to move that weight. And if there wasn't any opposition over here, it would move the weight. But if you hooked a power source of equal strength up, pulling in the opposite direction, and you had both of these power sources pulling on this weight at one time, the net effect would be zero. It wouldn't move, even though there was tremendous force being exerted, because they counterbalance, they negate, they cancel out each other. And this is what the Lord is saying about unbelief. You've got faith. If you got saved, you had to have the faith of the Son of God to get born again. You have faith, but the problem is we have unbelief that negates, that counterbalances our faith. If you are born again, according to the verses that I read on our program yesterday, Ephesians chapter 1, verse 19, you have the exceeding greatness of His power, the same power that raised Jesus Christ from the dead. You've got this power on the inside of you, but according to Philemon chapter 1, verse 6, that power doesn't begin to work until you acknowledge it. If you don't believe that you have faith, if you believe that you've only got a tiny bit of faith and it's an insufficient amount of faith and it's not up to the challenge that you're facing, and if that's what you believe, well, then you didn't acknowledge the good things that were on the inside of you. Your communication of your faith is not going to become effectual. You will not see the desired results, and that's what the problem is. Most people, most Christians, most of you watching this program today, This is a brand new wrinkle in your brain. You have never thought that I have the same quality and quantity of faith that Jesus had. You probably don't doubt that faith works. You just doubt that you have enough of it or that your faith is good quality. The truth is, when you got born again, Galatians 5:22 says, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. You have faith. You don't have a faith problem. You got a knowledge problem. You don't know what you have. You haven't acknowledged the good things that are in you. And why is that? Because you're looking on the outside. You're thinking, well, if I had this faith, I could feel it. There would be goosebumps. I could feel something burning in my hands or in your emotions. I just would know it. No, this is what I'm going to teach on next week, that which is flesh and that which is spirit, you cannot access the spiritual realm and who you are in Christ through your physical, carnal, emotional, fleshly realm. You've got to just go on what God's Word says. And most people are stumbling over what they see, taste, hear, smell, and feel because you can't discern it in a physical way. You don't believe you've got it. But you do have the faith of the Son of God.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs. Voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Charis Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Charis, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daarom droeg Christus ook een doornenkroon, een teken van de vloek. Opdat, zeg eens opdat. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Jij hebt dezelfde zegen als Abraham. En je bent vrijgekocht van de vloek. Je bent vrijgekocht van armoede. Je bent vrijgekocht van ellende. Je bent vrijgekocht van ziekte. En de zegen van Abraham is op je, halleluja. Dat is goed nieuws. Dat is het beste nieuws, halleluja. Dus jij bent onder de zegen. Dus hoe heb je geloof voor financiën? Door te weten, de zegen van Abraham is op mij. God zegent mij net zoals Abraham. Dezelfde zegen die op Abraham rust, is nu op jou. Hoe ontvang je het? Door geloof. Abraham wandelde in geloof. Nou, we zouden heel de Bijbel door kunnen gaan. Genesis 15, leven van Abraham. God wist al dat een nageslacht zal in slavernij komen in Egypte. Dan staat er dit, Genesis 15 vanaf vers 13. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal 400 jaar hen onderdrukken. Vers 14. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Zeg eens veel bezittingen. Uiteindelijk weten we, uit Egypte was een typebeeld van wat Christus doet voor ons. Maar omdat ze onder de zegen van Abraham waren, zegt God, ik ga je niet alleen verlossen van de farao, we gaan ook gezegend en met veel bezit trekken we daar weg. Dus als je naar Exodus gaat, dan lees je in Exodus 2 vers 24, God hoorde hun gekerm en hij dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dan staat er in Exodus 3 vers 21, die mag je even opzoeken. En ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat als u weggaat, u niet met lege handen weggaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenoten zilver en gouden voorwerpen vragen. En kleren die uw zoon en dochters te dragen moeten geven. Zo zult u Egypte beroven. Nou, Psalm 105 zegt, hij leidde hen uit met zilver en goud. Zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd. Amen. Dus God zegt, ik ga je redden. Maar even voor de duidelijkheid, je blijft niet arm. God wil niet dat zijn volk arm is. Zelfs in de woestijn waren ze extreem gezegend. Dat toen Mozes een tabernakel ging bouwen met goud en zilver en edelstenen. De mensen waren zoveel aan het offeren dat Mozes zei, jongens, stop, het is genoeg. Ze waren niet arm. Ze waren gigantisch vermogend. Waarom? Omdat de zegen van Abraham op hen is. Amen. En diezelfde zegen is op jou. Nou, ook in de woestijn waren ze gezegend. Ondanks dat het niet Gods perfecte plan is. Wat gaan we daar nog? Die tekst die ik eerder noemde is Deuteronomium 30 vers 15. Besef goed, vandaag stel ik voor u de keuze tussen voorspoed en tegenspoed. Tussen leven en dood, zegt de MBV 21. Nou, even naar Deuteronomium 15. Deuteronomium 15, die is mooi hè. Deuteronomium 15, God had een systeem bedacht voor Israël, waardoor er geen armoede zou zijn. Uiteindelijk was het er wel, want ze gehoorzaamden God niet. Maar Deuteronomium 15, en zo meteen gaan we nog Deuteronomium 28 lezen. Deuteronomium 15, waarom lezen we zoveel teksten? Geloof komt door het horen van het woord. Vanaf vers 4. Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn. Want de Heer zal u overvloedig zegenen in het land dat de Heer uw God als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen. Als u tenminste de stem van de Heer uw God nou gehoorzaam bent. Door al de geboden die ik u heden gebied, nou let het in acht te nemen. Wanneer de Heer uw God u gezegend heeft zoals hij tot u gesproken heeft. Dan zult u aan vele volken leningen verstrekken. Maar zelf niets hoeven te lenen. U zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. God zegt, er hoeft niet eens armoede onder je te zijn. En God wist dat het er uiteindelijk toch zou zijn. Dus God zegt, als er een arm is, zorg je voor ze. Geef je ze te eten, al die dingen meer. God had het jubeljaar ingesteld, waarbij één keer in de 50 jaar iedereen werd vrijgescholden, kwijtgescholden. Waardoor iedereen weer terug was, weer gezegend was. Dus God had gewoon ingesteld dat onder zijn volk geen armoede hoefde te zijn. Dus als je al deze dingen ziet, besef je waarom de Joden het heel normaal vinden om voorspoedig te zijn. Nou, gaan we even Deuteronomium 28 lezen, want dit is waar je geloof op hecht. Wil je geloof bouwen voor financiën en voor de zegen? Lees gewoon. Ik heb dat zo lang, jaren gedaan en nog regelmatig. Dat ik gewoon Deuteronomium 28, de eerste helft lees, de zegen. En in verschillende vertalingen. Alleen hierover zou ik al uren kunnen preken. En het zal gebeuren, zeggen ze, het zal gebeuren. Als u de stem van de Heer uw God nauwgezet gehoorzaam bent door al zijn geboden die ik u heden gebied. Nou, let het in acht te nemen dat de Heer uw God u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. Weet je, dit is ook jouw zegen. Dus jij kan gewoon dan zeggen, Heer, u geeft mij.

Andere woorden, waar je ook bent, je bent gezegend. Amen. Gezegend zal zijn de vrucht van je schoot. In andere woorden, je kinderen zullen gezegend zijn. Gezegend zal zijn de vrucht van uw land, de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien, de jongen van uw kleinvee. In andere woorden, gezegend zal zijn je werk wat je doet. Gezegend zal zijn waarmee je werkt. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. In andere woorden, gezegend zal je voedsel zijn. Gezegend zal je zijn bij je komen. Gezegend zal je zijn bij je weggaan. De Heere zal geven dat de vijanden die je aanvallen door jou verslagen zullen worden. Over één weg zullen ze tegen je uittrekken, maar over zeven wegen zullen ze voor je wegvluchten. Tegen jou vechten is een verloren zaak. Over één weg zullen mensen tegen je optrekken en over zeven wegen zullen ze wegvluchten. De Heere zal de zegen over u gebieden. Zeg eens gebieden. Weet je, de Bijbel zegt als God spreekt, is het er. God spreekt in een commanding the blessing. God gebiedt, zoals God sprak, licht en er was licht. Zeg God, zegen, zegen, zegen. God gebiedt de zegen over je, halleluja, amen. Goedheid en gunst zullen je volgen alle dagen van je leven. Man, ik preek alle armoede uit je deze avond. En de zegen op je in de naam van Jezus, halleluja. De Heere zal de zegen over uw gebieden, in uw schuren. Man, dat zijn je bankrekeningen. God gebiedt de zegen over je bankrekening. Halleluja. Maakt niet uit of je bij KNAP, Rabobank, ING, waar je ook zit. Maar de Heer gebiedt de zegen over je bankrekening. Halleluja. En in alles wat je ter hand neemt. Alles wat je doet zal gezegend zijn. Amen. Hij zal u zegenen in het land dat de Heer uw God u geeft. Hij zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals hij u gezworen heeft. Als u de geboden van de Heer uw God in acht neemt en in zijn wegen gaat. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over u uitgeroepen is. En ze zullen voor u bevreesd zijn. Anderen zullen respect hebben, ontzag hebben. Nou komt de knaller hoor, ben je er klaar voor? En de Heere zal u, en dan zegt de HSV, een overvloed ten goede geven. Een Engelse vertaling zegt, the Lord will give you abundant prosperity. Hij zal u overvloedige voorspoed geven. Weer een andere vertaling zegt, a surplus of prosperity. God zal je overvloedige voorspoed geven. In de vrucht van je schoot, de vrucht van je vee, dus in je werk, in het land dat de Heer uw vader gezworen heeft u te zullen geven. En de Heere zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen. Weet je, je bent niet afhankelijk van de aardse economie, je zit onder de hemelse economie, amen. God voorziet overeenkomstig zijn rijkdom, zegt Filippenzen 4. De Heere zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen. Door uw land regen te geven op zijn tijd. Want altijd als het tijd is, weet je, altijd als het nodig is, is een zegen. En door al het werk van uw handen te zegenen. Nou, daar zit een grote sleutel in. Als je handen niet werken, kan God niks zegenen. Amen. God zegent je handen om mee te werken, niet je kont om op te zitten. U zult aan vele volken uitlenen. Maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. Je zal uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag. Amen. Deze zegen is op jou. Dit is de zegen die op jou is. Want als je hier iedere dag mee begint, dan heb je geen auto meer nodig. Dan ren je naar je werk. Halleluja. Dat is ook weer een voordeel met de huidige benzineprijzen. Man, God is zo goed. En je ziet dus, het volk deed dat niet, maar deze zegen is wel voor ons. Ik maak even een uitstapje, of ik ga even door in het verhaal. Uiteindelijk komen ze dus in ballingschap. Maar zelfs in ballingschap, waar ze dus niet onder de zegen zitten. Bijvoorbeeld de bekende tekst, Jeremia 29 vers 11. We kennen hem allemaal, ik ken de plannen die ik voor u heb. Maar de Engelse vertaling zegt, I have plans to prosper you. God zegt, ik heb plannen om je weer voorspoedig te maken. Zacharia 1 vers 17. Verder moest ik verkondigen, dit zegt de Heere van de hemelse machten. Opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed. Opnieuw zal de Heere Sion troosten. Uitstapje naar Hebreeën, maar Sion slaat ook op de Nieuw-Testamentische gemeente. Opnieuw zal hij Jeruzalem uitkiezen. Haggai 2 vers 8 zegt, van mij is het zilver en het goud, spreekt de Heere. En de heerlijkheid van het toekomstige huis zal groter zijn als die van het eerste. In deze plaats zal ik voorspoed geven, zegt de MBV 21. Dus dit is alleen nog even een paar teksten. Maar je zou door de psalmen heen kunnen gaan. Psalm 1, alles wat hij doet zal goed gelukken.
Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet.

0: Er staat niet, ik heb niets. Dat denken sommige mensen. De Heer is mijn herder, ik heb niets. Nee, de Heer is je herder, jou ontbreekt niets. Je beker vloeit over, amen. Vers 6 zegt, goedheid en gunst zullen je volgen al de dagen van je leven. Maar je moet gewoon verwachten, goedheid zal me volgen. Gunst zal me volgen, amen. Goedheid en gunst. Links en rechts zal het je inhalen onder de zegen, amen. Dat je van alle kanten gezegend wordt. Halleluja. Psalm 25 vers 13 zegt in de MBV 21. Hun leven, wat staat over de man? Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed. En hun kinderen zullen het land bezitten. Job 36 vers 11. En dit zegt Elihu. En Elihu is de enige die niet gecorrigeerd wordt door God dat hij het verkeerd zegt. Job 36 vers 11. Als zij gehoorzamen en God zullen dienen, zullen zij tot in lengte van dagen, voorspoed hebben en hun jaren doorbrengen in geluk. Tekst na tekst na tekst. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heere zoekt, hebben geen gebrek en enig goed. Psalm 34. We zouden letterlijk honderden teksten kunnen lezen. Nou, laten we er nog... Man, er zijn er zoveel. Psalm 115. De Heer heeft aan u gedacht. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal de zegenen wie de Heere vrezen. De kleine en de grote. De Heer zal u meer en meer zegenen. Man, dat zijn teksten. De Heer zal u meer en meer zegenen. Dat is Psalm 115. Zeg eens, de Heer zal mij meer en meer zegenen. Ik zat laatst met sommigen kennen wel Wim Kater van CBMC. Hij geeft leiding aan CBMC Nederland. Een soort netwerk voor christelijke zakenmensen. En het ging even over oogsten. En hij zei, man, ik vind het jammer dat de grootste belofte in de Bijbel is de honderdvoudige oogst. Meer staat er niet in. Ik zeg, dat is niet waar. Ik zeg, Deuteronomium 1 vers 11. Daar staat, mogen God duizendmaal aan je toevoegen wat je nu bent. Hij zei, die pak ik. Ik zei, amen, halleluja. Van 100 naar 1000. Nou, oh ja, deze wil ik lezen. Psalm 112. Waarom is Psalm 112 interessant? Omdat Paulus haalt die aan in 2 Korinthe hoofdstuk 9. Sommige mensen hebben nog nooit zoveel Bijbelteksten in een preek gehoord. Weet je, daarom zeggen sommige mensen... ze halen die voorspoedboodschap uit hun context. Man, ik kan in Genesis beginnen. Tot en met Openbaring. Iedere bladzijde van de Bijbel. En ik laat je zien dat voorspoed de wil van God is. Psalm 112. Dat is een knaller. Welzalig de man die de Heere vreest. Dus gezegend is de man die de Heere vreest. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. De Engelse vertaling zegt... His children shall be successful everywhere. Het geslacht van de oprechte zal gezegend worden. De Engelse vertaling zegt... An entire generation of godly people will be blessed. In zijn huis van de rechtvaardige zal bezit en rijkdom zijn. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Voor oprechte gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig, barmhartig en rechtvaardig. Dus je kan rijk zijn, genadig, barmhartig en rechtvaardig. Sommige mensen denken dat iedereen die rijk is een klootzak is. Maar de Bijbel zegt hij is genadig, barmhartig en rechtvaardig. Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent. In andere woorden, die genereus geld uitleent. Hij behartigt zijn zaken volgens het recht. In andere woorden, hij is eerlijk. Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wandelen. De rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Weet je wat er ook voor kwaad gerucht is in de wereld? Qua economie, qua crisis. Je zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is standvastig, want hij vertrouwt op de Heer. Zijn hart wordt ondersteund en zal niet bevreesd zijn... tot hij de val van zijn tegenstander ziet. Hij deelt mild uit. Hij geeft aan de armen. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. En zijn horen zal met eer opgeheven worden. De goddeloze zal het zien en toornig worden. Knarsetandend zal hij wegteren. En wat de goddeloze verlangen zal vergaan. Halleluja. Hier zie je, de rechtvaardige man zal zo gezegend zijn... dat de goddeloze het ziet en boos wordt. Amen. Zelfs er staat in Genesis 26, vers 12 en 13. Isaac zaaide in het land. Hij oogste honderdvoudig. Hij werd rijker en rijker, totdat hij schatrijk geworden was. En de Filistijnen zagen het en werden jaloers op hem. Weet je, daarom God... En daar ben ik heel veel op gecritiseerd op die quote. En daarom ga ik gewoon weer zeggen. God zal je zo zegenen dat mensen gewoon jaloers worden op je. En de mensen die jaloers worden, volgens de Bijbel zijn dat de goddelozen. Nou, vaak zijn het je broers en je zussen. Dat is echt zo. Als je kijkt, God zegent iemand. Nou, volgens de Bijbel val je nou in een andere categorie. Dat is echt zo. Nou gaan we eens van Psalm 112 naar 2 Korinthe 9. Ik weet dat het een grote stap is, maar ik zou door heel Spreuken heen kunnen gaan. Het vermogen van de zondaar is voor de rechtvaardige. De zegen van de Heere maakt rijk. Hij voegt er geen zwoeg aan toe. De rechtvaardige laat een erfenis aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen. We zouden tekst na tekst na tekst kunnen lezen. Maar we gaan even naar 2 Korinthe hoofdstuk 9. Want Paulus haalt daar die tekst aan uit Psalm 112. Dus dan ga je 2 Korinthe hoofdstuk 9 beter beseffen. Nou, 2 Korinthe hoofdstuk 9 gaat over... Eerst even 2 Korinthe hoofdstuk 8. Gaan we mee naar Genesis 1. Grapje. Nou, 2 Korinthe 8 vers 9. En dit gaat over financiën. Daar zegt Paulus... U kent de genade van onze Heer Jezus Christus... dat hij omwille van u arm is geworden... terwijl hij rijk was... opdat u door zijn armoede rijk zou worden... Paulus zegt, Jezus werd arm aan het kruis. Daar hing hij naakt, met alleen die doornenkroon. Hij droeg daar, hij werd arm, zoals hij ook zonde werd, omdat wij rechtvaardig zouden worden. Terwijl hij rijk was, omdat u door zijn armoede rijk zou worden. Sommigen zeggen, ja, maar dat is geestelijk. Nee, dit gaat gewoon over financiën in de context. En dan in 2 Korinthe hoofdstuk 9. Paulus is dus een collecte aan het ophalen. Paulus neemt gewoon 3 hoofdstukken offeronderwijs. Van zijn hele brief. Nou, dan zegt hij dus in vers 5... Ik acht het dus nodig... de broeders aan te sporen naar u toe te gaan. Dus naar die gemeente toe. En de eerder door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen. Dus Paulus stuurde broeders vooruit... die gingen de collecte gereed maken. Gewoon een soort voordienst. Alleen voor de collecte. Zodat deze gereed ligt als een zegen... en niet als een gift in gierigheid gegeven. Let op. Dit zeg ik, zegt Paulus. Dus dit zegt hij over iedereen die geeft in die collecte. Wie karig zaait, zal karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Dus Paulus zegt, wie weinig geeft, gaat weinig oogsten. Maar wie veel geeft, zal veel oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Dat gaat niet over je fysieke hart, het gaat over je geest. Het gaat over wat God in je geest legt. Want je kan niet met je fysieke hart iets voornemen. Net zoals de Bijbel zegt, met het hart geloof. Maar dat gaat niet over je hart, het gaat over je geest. Niet met tegenzin of met dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Nou, hiervoor wordt heel vaak onderwezen in de kerk. Als je niet blij bent, hoef je niet te geven. Nee, als je niet blij bent, is er iets mis. Moet je zorgen dat je blij wordt. Bovendien is het niet alleen maar als je niet blij bent, hoef je niet te geven. Er wordt zo onzin verteld op het gebied van geven. Hoeveel weten, het maakt niet uit wat je geeft. Nee, leg dat uit aan Ananias en Safira. Kijk of ze het met je eens zijn. Het maakt niet uit wat je geeft. God ziet ieder offer. Nee hoor, lees Kaïn en Abel. God sloeg geen acht op het offer van Kaïn. Dus alles wat je geeft is goed. Niet alles wat je geeft is goed. Ik weet niet waar die mensen, wat voor mensen Bijbels hebben. Maar goed. God heeft de blijmoedige geven lief. En God is bij machten. Zeg eens, God is bij machten. Elke vorm van genade. Nou, kunnen geven en financieel gezegend zijn... is een vorm van Gods genade. Gods genade dekt ieder gebied van je leven. Je emoties, je geestelijk, ieder gebied. Amen. Dus God is bij machten. Elke vorm van genade overvloedig te maken in u... zodat u... wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit... overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Man, dit is misschien de grootste knaltekst over voorspoed die er is. Nieuwe Testament, onderwijs van Paulus. 7 bommen zitten erin, hoor ik hier. Zodat u, dan kan je zeggen, zodat ik, wanneer ik, dat ik in... alles, altijd, al het nodige bezit. Zodat ik overvloedig kan zijn in ieder goed werk. Weet je, soms hebben mensen... Lord bless the lovely hearts and the stupid heads, zegt Hegen dan altijd. Maar goed, die mailen dan. Ja, ik zeg mijn partnerschap op, want ik ga iemand anders ondersteunen. Man, bouw je geloof uit, zodat je meer kan ondersteunen. Dat je in elk goed werk overvloedig kan zijn. Er staat niet God is bij macht dat je moet kiezen. Dat je in elk goed werk. Jaren terug zat ik een keer op een conferentie, misschien al 10 jaar terug. En was verschillende diensten en 3 keer per dag werd er een offer opgehaald. En diegene naast me zei op een gegeven moment. Je kan toch geen 3 keer per dag geven? En toen ik het hoorde, irriteerde iets in mijn geest. Want de Bijbel zegt dat God in staat is om te zorgen dat je in alles, altijd, al het nodige bezit om overvloedig te zijn en elk goed werk. Ik dacht, man, ik wil op het punt komen, dan wil ik 100 keer per dag geven. Dat ik het kan doen. Amen. In plaats van armoede denken. Dat is zoveel armoede denken. Als we dat gebouw huren voor de campagne, ja, dan moet je alleen nog 5000 euro betalen om het licht aan te zetten. Nou, laten we beginnen met een halve ton, dan kan ik in ieder geval 10 keer licht aan en uitzetten als ik wil. Man, wat een armoede denken. Zoals geschreven staat. Vers 9, nou, hier citeert hij uit Psalm 112. Hij, dat gaat dus over de rechtvaardige man. Gaat niet over God, gaat over de rechtvaardige man. Dus Paulus zegt, jullie zijn die rechtvaardige man die gezegend is. Hij heeft uitgestrooid. Man, dat is lekker. Het is niet zo, hier, een muntje in de collecte. Hij heeft gewoon uitgestrooid. Een soort Sinterklaas, maar dat bestond toen nog niet, maar... Mag niet meer, geloof ik. Maar hij heeft uitgestrooid. Hij heeft aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij, nou gaat het weer over God. God nu, die de zaaier zaad verschaft. Dus God geeft zaad aan de zaaier. God geeft zaad aan de zaaier. Amen. We gaan een hele andere kant op dan ik had verwacht. Maar Peter, zou jij voor mij iets kunnen doen? Zou jij uit de koelkast een appel kunnen pakken en een mesje? Dan gaan we even iets illustreren. God geeft zaad aan de zaaier. Man, ik ben van heel mijn aantekeningen afgeweken. Ik heb alleen nog een Bijbel in mijn handen. Maar mij niet uit, oké? Hij nu die zaden, de zaaier zaad verschaft. Nou, aan wie geeft God zaad? Aan de zaaier. Een zaaier is iemand die constant zaait. Amen. Anders ben je een zaait. Vroeger had je het programma Saai. Ik ken niemand van die twee boerinnen die op dat hek zaten. Postbode Simon, wij vervelen ons. Zie je, sommige mensen beginnen heel hard te lachen. Die kennen Saai heette dat. Maar goed, anders ben je een saai. Maar God geeft zaad aan de zaaier. In andere woorden, dit is de enige verslaving die God ondersteunt. Geven. Gewoon geven, dat is een verslaving die God ondersteunt. God geeft zaad aan de zaaier. Dus God zorgt ervoor dat je altijd iets hebt om te zaaien. Mogen God je ook brood tot voedsel schenken. Dus God geeft je brood om te eten. En uw zaaigoed doen toenemen. Nou, dit is de wil van God. Waarom wil God dat je voorspoedig wordt? Dankjewel. Dat je zaaigoed toeneemt. Hebben we een mes of zal ik hem gewoon... Kijk hier, stiletto op zak... Zal ik het bloed er even... Kijk, God wil je zaaigoed doen toenemen. Dus kijk, als je een appel hebt, dat is de vrucht. God zegent je met vrucht. Maar wanneer God je zegent, weet je, er zit zaad in. Nou, de meeste mensen, ik heb hier een zaadje erop liggen. De meeste mensen eten niet het zaad op. Waarom niet? Het zaad is bitter. Het zaad is niet bedoeld om te eten. Dus wanneer je God je zegent met iets, is niet alles bedoeld om op te eten. Er zit altijd zaad in voor de volgende oogst. En zaad is bitter. Dus soms als je iets geeft, zal het ook bitter voelen. Maar dat is zaad. Zaad. Dus God geeft je oogst, maar niet alles is voor jezelf om te houden. God geeft zaad aan de zaaier. Dus in iedere oogst die weer binnenkomt, zit weer nieuw zaad. Daarom zeggen ze in Engels, don't eat your seed. Sommige mensen eten alles op, maar er komt er geen nieuwe oogst, want je bent niet aan het zaaien. Dus besef dat van alles wat binnenkomt, is niet alles voor jou. Dat is ook het principe van de tiende. Een deel daarvan is weer om terug te geven aan God. God geeft zaad aan de zaaier. Wacht, ik pak mijn aantekeningen, ik had mijn Bijbel. God geeft zaad aan de zaaier. Hij geeft je brood tot voedsel en God wil je zaaigoed doen toenemen. Dus het doel voor iedere christen zou moeten zijn om altijd meer te kunnen geven. Je geven moet omhoog, jaar in, jaar uit. En dat kan je gewoon heel concreet doen. Je kan gewoon een plan maken met je partner en zeggen, nou, dit jaar geven we dit, maar we zetten ons geloof erop dat we volgend jaar dit kunnen geven. Weet je, mijn vrouw doet bij ons privé de financiën en de dingen regelen. En ieder jaar houden we gewoon bij wat we geven. En ieder jaar geven we meer. Ieder jaar geven we meer. Waarom? God wil je zaaigoed doen toenemen. Dus de boodschap van voorspoed is geen egoïstische boodschap. God wil je zegenen en zegenen en zegenen, zodat je zaaigoed toeneemt. En de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Dat is mijn boodschap over partnerschap. Wanneer je partnert, neemt de vrucht op je leven. Want jij hebt ergens in gezaaid. Dus je hebt ergens mededeel aan. Dan vers 11. Zo zult u, zeg eens, zo zal ik. In alles rijk worden, staat er. Man, dit is knallen. Zo zal je in alles rijk worden. Tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Halleluja. Dit is gewoon Paulus' voorspoedevangelie. Halleluja. God is bij machte elke vorm van genade overvloedig gemaakt. Dat je wanneer je in alles altijd al het nodige bezit. Dat je overvloedig kan zijn in elk goed werk. Dat je in alles rijk wordt. Tot in alle vrijgevigheid in staat. Dat is het plan van God voor je financiën. Amen.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vrucht dragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vrucht dragen nu gratis op frontrunners.nl.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Oké, waar zijn we gebleven? Nou, ik zou heel veel tekst nog over voorspoed. Johannes 10, vers 10 is ook zo'n knaller. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. En overvloed hebben. Nou, Galaten 3 hebben we behandeld, 2 Korinthe hebben we behandeld. Laten we nog eentje even doen, Filippenzen 4, vers 19. Dat is de laatste tekst even die ik hierover lees. Filippenzen 4, vers 19. Omdat wanneer je dus het woord van God gaat bestuderen, dan zul je zien, en ik kan daar onmogelijk alles in één avond behandelen. Ik ben uit nog in mijn introductie. Als het gaat om financiën, altijd, er is altijd een belofte, maar er is ook een voorwaarde. Dus net zag je, Paulus zegt, zo zal je in alles rijk worden, maar het gaat door zaaien en oogsten, door je zaaigoed wat toeneemt, et cetera. Het gaat door geloof, het gaat door gehoorzaamheid. Het zijn heel veel principes. Nou, hier, Filippenzen 4, vers 19, is echt een knaltekst. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. God zal voorzien overeenkomstig zijn rijkdom, zeg eens zijn rijkdom, van alles wat ik nodig heb in heerlijkheid door Christus Jezus. Weet je, dit is de God die we dienen. God voorziet altijd in alles wat je nodig hebt. In alles. En daarom moeten mensen hun geloof erop gaan zetten. Ik vertel vaak dit verhaal, dat een mooi getuigenis is van een alleenstaande moeder. En haar dochtertje wilde een fiets en zij kon die fiets niet betalen. En altijd als die dochter zegt, mama, ik wil een nieuwe fiets. Zegt die moeder, dat kunnen wij niet betalen. Dat kunnen we niet betalen. Totdat ze onderwijs kreeg over geloof, financiën, kracht van woorden. En toen kwam dochter weer en zei, mama, ik wil een nieuwe fiets. En die moeder wilde zeggen, dat kunnen we niet betalen. En zei ze, God zal voorzien in alles wat we nodig hebben. En die moeder veranderde wat ze zei. En binnen 3 weken kreeg dat meisje een nieuwe fiets. Omdat ze hun geloof ergens op hadden gezet. Dus je geloof kan je heel concreet toepassen. Op ieder gebied. Maar ook dit. En daarom onderwijs ik dit altijd. Omdat, wat zegt Paulus hier? Even kijken, we gaan even naar vers 15 van hetzelfde hoofdstuk. Filippenzen 4, vers 15. Lekker appeltje. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. In andere woorden, zij stuurde Paulus regelmatig geld. Want ook in Thessalonica heeft u mij een en andermaal iets gestuurd wat ik nodig had. Ik zoek niet de gaven, zegt Paulus. Ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen. En ik heb overvloed. Hoeveel weten dat Paulus arm was? Ik heb alles ontvangen. Ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Dus daarom zeg ik altijd, dit is niet zomaar een random belofte. Dit is een belofte aan Paulus en partners. Paulus belooft het aan mensen die partner waren met zijn evangelie. Paulus zegt, jullie sturen mij regelmatig geld toe. Nu heb ik alles ontvangen. Nu ben ik geheel voorzien. En nu zal God jullie voorzien in alles wat je nodig hebt. Dus er zijn heel veel christenen die claimen Filippenzen 4 vers 19. Maar ze voldoen niet aan de voorwaarden. Ze zijn geen partners van het evangelie. Ze zijn geen koninkrijkbouwers. Ze zijn een pool in plaats van een kanaal. Maar die belofte is voor partners. Daarom is het zo belangrijk om te partneren met het Koninkrijk van God. Nou, als het gaat dus om financiën, is het belangrijk om te beseffen, er zijn dus principes die je moet ontdekken. Ieder gebied van het Koninkrijk van God werkt anders. Ik heb hier ook wat over gezegd in The Greater Faith. Dus als het gaat bijvoorbeeld om geloof krijgen werkt niet door gebed. Gebed is belangrijk, maar je kan het niet toepassen op geloof krijgen. Nou, hetzelfde geldt voor bidden en vasten. Bidden en vasten is een enorm grote sleutel als het gaat om wonderen en tekenen en de kracht van God op je leven. Maar het is geen sleutel als het gaat om financiën. Dus financiën en voorspoed is nergens gelinkt aan bidden en vasten. In heel de Bijbel niet. Er staat geef en u zal gegeven worden. Niet bid en u zal gegeven worden. Niet vasten en u zal gegeven worden. Bidden en vasten wordt nergens in verband gebracht. Dus daarom zie je soms onwetendheid. Ja, die zendeling is al 10 dagen aan het bidden en vasten. Maar voor voorziening. Maar het werkt niet door bidden en vasten. Je moet weten hoe het koninkrijk werkt. Welke principes er zijn. Met financiën zijn er allerlei principes. Maar bidden en vasten is er geen van. Nou, in mijn andere onderwijs heb ik heel veel principes. Maar ik kan ze nu niet allemaal delen. Maar, kijk, bijvoorbeeld Jesaja 1 vers 19 zegt, als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Als je gewillig en gehoorzaam bent, zal je het goede van het land eten. Als je gewillig en gehoorzaam bent. Er zijn 2 dingen in. Je moet gewillig zijn en gehoorzaam zijn. Dus wat je doet, je bent gehoorzaam aan God. Vanuit een gewillig hart. Nou, ik had laatst een gesprek met iemand. Ik ga geen naam noemen. Iemand in bediening. En die schetste hoe die persoon al jarenlang problemen had. En op financieel gebied en ook op andere gebieden. En ik begon door te vragen naar bepaalde keuzes in het leven van die persoon. En iemand met een schitterend hart voor God. Enorm hart voor God. En God dienen met alles wat in die persoon zit. En op een gegeven moment waren een aantal sleutelmomenten in het leven van die persoon, waardoor het elke keer slechter ging en slechter ging en slechter ging. En ik vroeg door. En op een gegeven moment had ik gewoon door. Al die sleutelmomenten en belangrijke keuzes in haar leven had die persoon gemaakt omdat mensen het verwachten. Niet omdat God het zei. Dus ik zei, best hard. Ik zeg, weet je wat je probleem is? Ongehoorzaamheid. Je bent heel gewillig, maar niet gehoorzaam. Gehoorzaam is doen wat God van je vraagt. Niet wat mensen van je vragen. Dus sommige mensen zijn wel gehoorzaam, maar niet gewillig. Ik doe het omdat het moet. Maar dat werkt niet. En andere mensen zijn heel gewillig. Ze doen van alles, maar niet wat God zegt. En daar rust ook geen zegen op. Je moet gewillig zijn en gehoorzaam. Als je een van de twee mist, heb je nog niks. Ik ga even proberen nog wat dingen te delen voordat we afsluiten. En er zijn een aantal principes als het gaat om financiën. En even heel grofweg heb je de principes rondom het zaaien en je principes rondom het oogsten. Alle principes met financiën hebben of te maken met zaaien of met oogsten. Nou, met zaaien wil ik niet altijd diep op ingaan, want die tijd heb ik niet. Maar 2 fundamenten zijn gewoon tiende en zaad. Offers. Tiende en offers. Dat werkt niet door bidden. Maar een van de belangrijkste principes is tiende. Ik heb er een hele uitzending over. Einde van de tiende discussie heet eentje op YouTube. Heeft niet helemaal gewerkt. Mensen discussiëren er nog steeds over in Nederland. En ik heb er eentje. Wat zegt het Nieuwe Testament over tiende? Omdat het Nieuwe Testament zegt veel meer over tiende dan mensen denken. Maar het principe van tiende, en ik ga er nu dus niet diep op in, maar is gewoon 10% van wat binnenkomt, zet je apart, geef je terug aan God. geef je terug aan God. De Bijbel noemt de tiende heilig. Heilig apart gezet voor God. In andere woorden, de tiende mocht je niet eens aankomen. Dus onder het Oude Testament, onder de wet, en de tiende waren al ver voor de wet. Kijk, de les, ik liet net al met die appel zien, niet alles is om op te eten. God laat door heel de Bijbel heen zien, God zegent je met alles, maar niet alles is voor jou. Je ziet het principe van de tiende in de Hof van Eden. Van alle bomen mag je eten, behalve van de boom van kennis goed en kwaad. Was apart gezet, was geheiligd voor God. Je ziet het principe constant. Het principe van tiende zie je in Genesis 3 en 4 met Kaïn en Abel. Kaïn gaf na verloop van dagen zijn offer. Maar Abel gaf van het eerstgeborene. Het eerste wat binnenkwam, zette die apart voor God. En de Heere sloeg acht op zijn offer, maar op het offer van Kaïn niet. Principe van tiende. Abraham zie je tiende geven. Isaac, Jacob, ver voor de wet. Honderden jaren voor de wet. Gewoon een principe van God. Je ziet het in alles. Wanneer God zegent, is niet alles voor jezelf. Ze nemen het beloofde land in. God zegt, van alle steden mag je alles pakken, behalve Jericho. Jericho moest met de ban geslagen werden. Mocht je niet aankomen, was apart gezet voor God. Wanneer mensen dat wel deden, kwamen ze onder de vloek. Ze namen van de boom in de hof, ze kwamen onder de vloek. Ze namen van Jericho, ze kwamen onder de vloek. Wat zegt God in Maleachi hoofdstuk 3? Jullie zijn onder de vloek. Waarom? Omdat jullie mij beroven van de tiende als volk in zijn geheel. Je kan alleen iets stelen van iemand als het van die persoon is. Ik kan Peter zijn telefoon stelen, omdat het zijn telefoon is en niet die van mij. Amen. Als het mijn telefoon was, had ik niks gestolen. Dus als God zegt, je steelt de tiende, betekent dat ze überhaupt niet van jou zijn. Ze zijn van God. Daarom zegt Jezus, geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Niet alles wat in je handen komt, is van jou. En dat is het principe van de tiende. Alles waar God je mee zegent, is een tiende van God. Weet je waarom veel kerken en bedieningen niet gezegend zijn? Dat is geen tiende geven. Maar wij zijn het koninkrijk van God. Nee, je kent je Bijbel niet. Zelfs de levieten, waar de tiende voor bestemd waren, moesten een tiende van de tiende geven. In het koninkrijk van God is niemand uitgezonderd van geven. Zodra je denkt dat jij het eindstation bent, is dat het einde. Want God werkt niet met poelen, God werkt met kanalen. God wil je zegenen omdat je een zegen bent. Dus die tiende zijn ontzettend belangrijk. Zijn apart gezet, zijn geheiligd voor God. Ik zou zoveel principes erover kunnen delen. Wil ik nu niet allemaal doen, ik heb er heel veel onderwijs over. Maar die tiende zijn belangrijk, ook in het Nieuwe Testament. Jezus zei tegen de Farizeeën: jullie geven tiende van de munt en zelfs van de kleine kruiden. Maar je vergeet om God lief te hebben en rechtvaardig te zijn. Het ene moet je doen en het andere niet nalaten. Nou, wat deden de tiende? Dit is even een mooie openbaring voor sommige mensen. De tiende verbraken de vloek. Tiende zegende de rest. Heiligde de rest. En kocht de rest vrij. Dus wanneer je boer was of je had vee. Je gaf de eerstgeborene of je gaf de tiende. En daarna was de rest geheiligd, vrijgekocht. Was gezegend en de vloek was erover verbroken. Jezus was Gods tiende. Jezus was de enige eerstgeboren zoon van God. En God offerde, gaf zijn eerstgeboren zoon. Hij zaaide Jezus. En Jezus kocht de rest, alle anderen, vrij. Hij heiligde ze, haalde de vloek van ze af en hij zegende ze. Jezus zelf was het principe van de tiende waar God ons mee vrijkocht. Dat is een scheppingswet wat overal op werkt. Halleluja. Jezus zelf was Gods tiende. Dus soms zeg ik leef onder genade. Ja, en onder genade is er nog steeds gehoorzaamheid. Zodra jij genade gebruikt om ongehoorzaam te zijn, leef je niet onder genade. Dan heb je iets niet begrepen. Genade is een bekrachtiging om het goede te doen. En daarom gaat tiende, zie het niet als een verplichting, zie het als een voorrecht. Mensen geven overal geld aan. Ga naar de Chinees met gezin, 70 euro armen. Even benzine tanken, 80 euro armen. Naar de boodschappen, weet je, we gaan even op vakantie, we hebben dit, we hebben dat. Overal geven ze geld aan met een big smile. En dan tiende, nee, ik weet het niet of ik er wel in geloof. Het heeft niks te maken met wat je gelooft, je bent gewoon ongehoorzaam. Tiende waren onder de wet. Nou, laat ik je zien dat het niet onder de wet is. Weet je, heel veel mensen hebben geen problemen, ze hebben gewoon een probleem met hun hart. Tiende zie ik niet in het Nieuwe Testament. Nou, ik wel. Ik zeg maar goed, dan gaan we het Nieuwe Testament eens geven. Ze verkochten alles wat ze hadden en legden het geld aan de voeten van de apostelen. Dat is het Nieuwe Testament. Doe je dat toch? Nou, dan kom je erachter. Veel mensen hebben gewoon een probleem met hun hart. Ze zitten vast in de mammon. Als je nog geen 10%, weet je, Heer, alles geef ik u, maar niet mijn tiende. Alles geef ik u. Heel mijn leven, Jezus overwinnaar. Maar toen ze gedoopt werden, hielden ze een portemonnee boven water. Weet je, het is een voorrecht. Tiende is om het koninkrijk van God te bouwen. Tienden zijn niet bedoeld als armoedehulp. Ze werden in de voorraadkamers en daaruit werden de levieten betaald. Mensen die voltijd God dienden. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 9, zoals zij het Oude Testament van de voorraadkamers aten, zo moeten wij nu in het Nieuwe Testament, zijn zij degene die voor het evangelie prediken, moeten ervan kunnen leven. Man, we zouden in Nederland zoveel meer evangelisten, apostelen, profeten, herders moeten hebben. Omdat als mensen gewoon massaal een tiende gingen geven. En dat is het begin. Dat is het begin. Dus tiende, maar wat doet tiende? Malachi 3, dan zegt God, ik zal de kaalvreten bestraffen en ik ga zegen over je uitgieten. Ik ga die kaalvreten. Nou, als het gaat om geloof voor financiën, tiende is het simpelst om mee te beginnen. Waarom? Je gelooft dat je meer kan doen met 90% onder de zegen dan 100% onder de vloek. Meer dan 90% onder Gods kracht dan 100% onder eigen kracht. Het is gewoon simpel geloof. En daarom zijn het eerstelingen, geen laatstelingen. Dus zodra je inkomen binnenkomt, boom, 10%. Geef je. Ja, maar de rest van de maand. Stap van geloof. Het is een stap van geloof. Net zoals Abel die het eerstgeborene meteen aan God gaf. Dus begin gewoon met je tiende te geven. Sommige mensen zeggen, waar moet ik ze geven? Weet je, geef waar je gevoed wordt. Geef waar je opgebouwd wordt. Geef waar je toegerust wordt. En geef waar mensen vol tijd het koninkrijk dienen. Daarvoor zijn ze bedoeld. Zij, stop het in goede grond. Stop het niet in dode grond. Stop het in goede grond. Amen. Daarnaast heb je het principe van offers. Bovenop je tiende geef je offers. Geef je offers. Je offers is wat je bovenop je tiende geeft. Waarvan Paulus zegt, wie karig zaait zal karig oogsten. Wie zegenrijk zaait zal zegenrijk oogsten. Dus je offers geef je bovenop je tiende. Nou, als het gaat om zaaien, en ik ga nu niet al die voorbeelden geven, sommigen kennen het van mij, maar alles wat je geeft is een zaad. Alles wat je geeft is een zaad. Dus het werkt niet alleen voor financiën, het werkt met alles. We hebben een aantal keer mensen vakanties cadeau gegeven. Wij oogsten meer vakanties dan we aankunnen. Serieus, mensen massaal. Hey, we hebben een vakantiehuis. Wil je er gebruik van maken? Hier heb ik een huis. Wil je er zitten? Mensen, iemand zei, hier heb je een jacht. Mag je mee? Ga mee op vakantie. Ik durf niet te varen in dat ding. Dus, kijk, in een auto als ik op de rem druk, stop dat ding. Maar met een boot. Dat ding gaat gewoon door. Ik stap er niet in. Ik ben in... Fem zei, ga je echt niet? Ik zeg, ga je echt niet? Weet je, overal waar we... Overal oogsten we vakanties. We gingen we hadden een campagne in Hoge Zand en we hadden een bepaald huisje geboekt. Dat huisje was er niet, zat aan het water. Dus ik zei, oh, hebben we... Ik zei aan de receptie, oh, jammer. Ik zeg, ik had graag dat huisje gehuild aan het water. En die manager komt, oh, had je daar op verheugd, ja. Oh, weet je wat, je mag terugkomen wanneer je wil met je gezin en dan krijg je een week lang krijg je dat huisje gratis. Dus we hadden daar, zaten we en we konden terugkomen. Weet je, overal we komen. Iets anders, ik heb ooit een keer sportspullen gezaaid. En in de coronatijd, ik had een home gym. Dus mensen trainden, zegen ik gewoon, joh, weet je, train bij mij thuis. En in één keer, vandaag kreeg ik gewoon een mailtje. Hey, wil Tom een complete home gym hebben? Mensen zaaien een hele sportschool terug. Ik heb een paar keer horloges weggegeven. Overal waar ik kom, geef mensen horloges. Geef horloges. En ik zaai horloges en ik oogst weer horloges. Ik heb een BMW weggegeven en ik heb een snellere BMW geoogst. Halleluja! Het werkt met alles. Het werkt met alles. Ik ben het. Mensen geven me nooit dingen die ik niet leuk vind. Want die zaai ik ook niet. Ik heb nog nooit iemand tickets voor een voetbalwedstrijd. Man, met een knuppel krijg je nog niet een stadion in. Maar mensen zeggen me altijd met dingen die ik leuk vind. Omdat dat is wat je zaait. Dus het werkt met alles. Amen. Dus bovenop je... Op je tiende geef je offers. Geef je offers. God wil je zaaigoed doen toenemen. Dus maak gewoon het besluit. Net zoals Abraham. Abraham was een radicale gever. Die was 90 jaar oud. Zat voor zijn tent. Ziet in de vet een paar vreemdelingen. Hij rent er naartoe. En staat erop dat ze bij hem zitten te eten. Abraham was een radicale gever. Maak gewoon een besluit om een radicale gever te zijn. Zegen mensen gewoon wanneer je kan. Hoeft niet altijd met grote dingen, gewoon met kleine dingen. Maar zegen mensen. Wees gewoon een zegen, amen. Nee, zegen gewoon op los. Het is goed om gelovigen te zegenen. Het is goed om geld in het koninkrijk te stoppen. Maar weet je, wees gewoon een zegen waar je kan. Wees gewoon een zegen waar je kan. Oké, hier even tot zover. Maar dan heb je oogsten. Dus er zijn principes om te zaaien en er zijn principes om te oogsten. Nou, om even een stapje vooruit te doen. Jij bent zelf ook verantwoordelijk om te oogsten. En heel veel christenen denken, ja, de oogst komt automatisch. Maar mijn schoonvader is akkerbouwer. Zaaien moet hij zelf doen en oogsten moet hij ook zelf doen. God staat je trekken niet. Zelfs als het manna regent uit de hemel, moet je uit je tent komen en het oprapen. Nou, dan kan je lezen in Markus 4, de gelijkenis van de zaaier. De man zaaide, hij ging slapen. De aarde bracht zijn vrucht voort, eerst de handen naar de aarde, het hele verhaal. En toen de oogst gekomen was, stond hij de sikkel erin, zelf. Dus jij moet je oogst binnenhalen. En God wil je dus zegenen op ieder gebied van je leven. Dus verwacht gewoon gunst en zegen op ieder gebied van je leven. Met alles wat je doet. Maar, ik zal even een paar principes delen. Een van de dingen wat God gewoon wil zegenen. Een deel van je oogst is gewoon je werk. God zegent het werk van je handen. Hebben we gelezen in Deuteronomium 28. De Heere zal de zegen opgebieden in alles wat u ter hand neemt. In je werk. Dus verwacht gunst en zegen in je werk. Überhaupt, iedere keer dat je salaris krijgt, als je ondernemer bent, je opdracht krijgt, dat is zegen, dat is oogst van God. God is je werkgever. Doe je werk als voor de Heer. Kom op, werk was er al voor de vloek. Ik heb gezegd, werk is onder de vloek. Nee, voor de vloek moest Adam al de hof onderhouden en werken. Amen. Sommige mensen, nou zijn ze helemaal stil. Mijn generatie moet anders gaan denken over werk. Want je ziet heel veel snel financieel vrij worden. Snel dit, snel dat, met Bitcoin. Man, dat is gewoon niet hoe God het bedoeld heeft. Je bent gemaakt om te werken. Je werk is aanbidding voor God. Doe je werk als voor de Heer. Amen. Dat is hoe God ernaar kijkt. Weet je, heel veel mensen denken dat ze afhankelijk zijn van geluk. Door de lotto. Ik zag vorige week in een onderzoek, of ik weet niet hoe dat heet, maar 1,1 miljoen mensen keken vorige week naar miljoenenjacht. Dus iedereen zit te kijken of er een geit gouden koffietjes uitdeelt. Misschien wint hij wat. Nou, als ik geluk heb, word ik ook een keer gezegend. Miljoenen Nederlanders, 7,1 miljoen, doen mee aan de staatsloterij. Het is gewoon hoop op geluk. Maar God wil het werk van je handen zegenen. En bedoel ik niet een paar kloten kopen. Daarom zegt de Bijbel, rijkdom die je zomaar krijgt, ben je zo weer kwijt. Maar als je hard werkt voor je geld, word je steeds rijker. Je kan een zwerver een miljoen geven en over een jaar is hij weer een zwerver. Je kan een miljonair alles afnemen en die is over een paar jaar weer miljonair. Dus je mag ook beseffen, jouw werk is je roeping. Nou, en verwacht gewoon, dus toen ik jeugdleider was, op een gegeven moment was ik jeugdleider, ik begon die principes van zaaien te onderwijzen. En ik had getuigenis uit mijn eigen leven, ook ergens sprak. En mensen, weet je, gaan van envelop met geld of iemand betaalde. Dus ik had al die getuigenis, dus ik predikte dat. En dat een van de jongens zei, joh, die boodschap werkt niet. Ik zei, hoezo niet? Hij zei, er komt nooit iemand naar me toe met een envelop met geld. Ik zei, niet? Oh, dat is raar. Dus ik ging nadenken. En toen dacht ik, ja, we geven altijd onderwijs over zaaien, maar nooit over oogsten. Hoe moet je oogsten? Dus ik begon dat te bestuderen. En op een gegeven moment ben ik voor de jeugd opgestaan. Ik zei, jongens, ik heb een fout gemaakt. Ik zei, de oogst komt niet automatisch. God zegent het werk van je handen. God heeft mij geroepen om dit te doen als werk. Dus hierin word ik gezegend. Maar ga gewoon de zegen van God verwachten in je werk. Verwacht misschien promoties. Verwacht dat je een andere baan krijgt. Verwacht dat je misschien roept God om iets voor jezelf te starten. En toen ze daarvoor open gingen staan, de een en ander werd gezegend en gezegend en gezegend en gezegend. Wij hadden een gigantisch gezegende jeugdgroep. Op een gegeven moment als er 's morgens een zendeling in de gemeente kwam spreken. En 's avonds bij onze jeugdgroep was het offer wat we met de jeugd ophaalden voor die zendeling. Soms het dubbele van wat er op zondagochtend in de hele gemeente werd gegeven. Omdat die gasten begonnen gewoon dat soort dingen. De gunst van God, de zegen van God, daarin te verwachten. Nou, je zou er heel veel meer over kunnen zeggen. Maar verwacht gewoon de gunst van God. Zelfs als God je boven natuurlijk wil zegenen, zal hij onder andere je werk gebruiken. Petrus gaat vissen, gooi je netten uit. Dus je moet je netten uitgooien. En nogmaals, de gunst van God komt op ieder gebied. Dat je kortingen krijgt, dat je gezegend wordt, dat mensen dingen aan je geven, dat je kansen krijgt die anderen niet krijgen. Dat je een huis moet kopen, dat je een gigantische korting krijgt, terwijl iedereen aan het overbieden is. Dat is de gunst van God, amen. En ik wil je ook uitnodigen, hou gewoon de gunst van God bij. Op een lijstje. Ik had ooit een keer iemand, zei, ja, ik weet niet, dat ik werk zo weinig oog. Zei ik, nou, ga gewoon eens bijhouden. En nog eens zei die man, ik heb me bekeerd op mijn knieën. toen ik zag hoe God ons allemaal zegende. Gewoon dingen die we kregen, dingen die er gebeurden, dingen die gewoon niet normaal waren. Maar zegen en zegen en zegen en zegen. Dus ga gewoon eens bijhouden. Weet je, vergeet de zegeningen van God niet. Vergeet niet één van zijn weldaden. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
2: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
11: Take away the storm.
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
12: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Amuse en welkom weer naar Dagelijks Brood. Het is alweer donderdag, de vierde werkdag van de week. En we zijn bezig deze week eigenlijk over grotere werken door geestelijk te zijn. Als je grotere werk voor de Heer wilt doen, is het belangrijk om geestelijk te zijn. Want de Heer is geest. En alles wat Hij verricht moet geestelijk zijn. Want de geest van de Heer is wat ons grotere werk laat doen. En Hij kan je alleen maar inspiratie geven wanneer je ook in zijn frequentie bent. Dat is de geestelijkheid van een christen. Eigenlijk, dat is een preek die ik ooit heb, volgens mij. Ik weet niet of ik het ooit heb gedaan in de kerk, maar de geestelijkheid van een christen. De geestelijkheid van een christen. Een belangrijke onderwerp, oké? Nou, grotere werken door geestelijk te zijn. Terug, 1 Korinthe 14 vers 1 zegt: jaag de liefde na en streef naar geestelijke dingen. Geestelijke gaven eigenlijk. Ik heb gezegd dat de woord gaven zit niet in de oorspronkelijke vertaling, oké? Nou, hij zegt eigenlijk: jaag de liefde na en streef naar geestelijkheid. En vooral daarna dat u mag profiteren. Vooral daarna dat u mag profiteren. En dan zegt in Romeinen 8 vers 5 tot en met 9. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Dus de Bijbel zegt hier van, hey, jij bent niet in het vlees, maar in de geest. Als jij althans de geest van God in je bronnen. En ik heb gezegd, wat betekent het om geestelijk te zijn? Nummer 1, het betekent dat je de dingen van het geest onderwerpt. Bedenkt. Nummer 2, het betekent om geleid te worden door de Heilige Geest. Nummer 3, het betekent dat de geest van Christus in je woont. En nummer 4, het betekent dat het woord van God je leven beheerst of beheert. Je onderwerpt je aan Gods woord, oké? Hebben wij gisteren over gehad. Je onderwerpt je aan Gods woord. Nou, laten we kijken eigenlijk naar het vlees, oké? Want vaak hebben mensen een misconceptie over het vlees. Ik heb ooit een prediking gedaan, het heet De Geest en het Vlees. En daarin heb ik eigenlijk heel duidelijk uitgelegd wat het vlees eigenlijk nou precies is. Wanneer de Bijbel spreekt over het vlees, hij heeft het niet over je lichaam. Oké, je lichaam natuurlijk kan je ook een vlees noemen, maar dat is niet waar de Bijbel het over heeft als het zegt dat het bedenken van het vlees is slecht. Nee, hij heeft het niet over je lichaam. Je lichaam is belangrijk. Zonder je lichaam kan je niet in deze wereld leven. Als jouw lichaam het opgeeft, dan moet je geest weg en dan zeggen wij je bent dood. Maar eigenlijk ben je niet dood. Je lichaam heeft het gewoon opgegeven. De persoon die in dat lichaam woont, gaat of naar de hemel of gaat naar de hel. En soms, maar ik ga je niet diep op in. Soms blijft dat geest hem eventjes ronddwalen. Ronddwalen in deze wereld. En dat noemen wij dan ghost in het Engels. Heb je ghost, je hebt spirit en ghost. Nou, ik ga er niet op in vandaag, oké? Okay? Ik wil dat eventjes benoemen. Dus wanneer je lichaam het opgeeft, dan ga je weg. Dan ga je naar de hemel bij de Heer als je in hem gelooft. Ga naar de hel. De hel is eigenlijk een wachtkamer voor de erge dingen. Dat is de poes des vuur. Maar daar kom ik nog later op terug. Dat is niet het onderwerp voor vandaag. Nou, wat is het vlees? Ik heb je geschreven, het vlees is simpel gezegd, dat wordt de lustige begeerte van het lichaam stimuleerd. Nogmaals, het vlees is simpel gezegd, dat wordt de lustige begeerten van het lichaam stimuleerd. En dan heb ik erbij geschreven, dit zijn de dierlijke menselijke neigingen. De dierlijke menselijke neigingen. Nou, het is simpel gezegd, dat wordt de lustige begeerte van het lichaam stimuleerd. Het lichaam is neutraal. Okay. Toen Adam zondigde, was eigenlijk de mens gevallen. De lichaam was ook eigenlijk gevallen. Dus met andere woorden, de lichaam werd nu ziek. Het lichaam kon ziek worden. En je kon pijn voelen. Je kon zien van, ik ben naakt. Nou, de vlees, het stimuleert de lustige begeerte van het lichaam. Want het lichaam kan ook goede dingen doen vandaag de dag. Met het lichaam, je bidt ook, je vouwt je handen, je heeft je handen tot de Heer. Dat zijn acties die je met je lichaam verricht, die God vereren. Je kan ook acties verrichten met je lichaam die de Satan vereert. Dus het vlees stimuleert de lustige begeertes van het lichaam. Okay? En de geest stimuleert de goede begeertes van het lichaam. Okay? Nou, wat wandel je? Naar het vlees of naar de geest? We praten over grotere werken door geestelijk te zijn. Het vlees is de grootste vijand om in de geest te wandelen. Laten we even lezen in het boek van Galaten 5. Het vlees is de grootste vijand om in de geest te wandelen. Galaten 5 vanaf vers 19. Dan spreekt hij over de werken van de vlees, van het vlees. Nou, laten we lezen vanaf vers 16, oké? Hij zegt, maar ik zeg u, wandel door de geest en u zult zeker de begeerten van het vlees niet volbrengen. Nogmaals, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Nou, vaak, mensen willen af van negatieve gewoontes. Wat gaan ze doen? Ze gaan zoveel focussen op dat gewoonte en het lukt niet om daarvan af te komen. Wat moet je doen? De Bijbel zegt, wandel door de geest. En dan zou je zeker, niet misschien, zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want de vlees heeft zijn begeertes. De vlees heeft dingen wat hij wil dat je doet. Bijvoorbeeld mensen die verslaafd zijn aan pornografie bijvoorbeeld. Okay? Of aan roken of aan blowen. Dat zijn begeertes van het vlees. Het stimuleert je lichaam om de wit te pakken en aan te doen en te smoken, zeggen ze. Dat zijn stimulaties vanuit het vlees. Nou, de Bijbel zegt dat als jij door de geest wandelt, dus met andere woorden, wandelt door het woord van God. Ik heb gezegd, wat betekent dat om geestelijk te zijn? Wandel door het woord van God. Wandel door geleid te worden door de Heilige Geest. Wandel door de dingen van de geest te bedenken. Zie je dat? Hij zei, dan zul je zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus focus niet op de negatieve gewoonte. Focus op Gods woord. Focus op tijd van gebed. Focus om naar de kerk te gaan. Focus om je stille tijd dagelijks te hebben. Alleen dan zou je de begeertes van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen de vlees in. En de Satan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandenschap, ruzie. God zegt je, ruzie hoort bij hoererij. Soms denken wij van, ja, maar is ruzie toch? Je kan toch een beetje ruzie hebben? Kan toch gewoon? Nee, God zegt je, als je ruzie hebt, ruzie hoort bij hoererij, afgoderij, toverij. Want het is in hetzelfde rijtje. Ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen. Tjai, God praat tegen ons allemaal nu. Woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid. Oneenigheid hoort bij toverij. Hoe is dat mogelijk? Wij denken, oh ja, oneenigheid, je kan toch oneens zijn, kan toch gewoon. Soms kan je gewoon boos worden, toch? Een beetje woede uitbarsten, kan toch gewoon, kan gewoon, toch? Af en toe kan je gewoon ruzie hebben, toch? Nee, de Bijbel zegt, het hoort bij hoererij, overspel, toverij. Afwijkingen in de leer. Jaloersheid. Moord. Nou, zie je dat? Ruzie is in hetzelfde schuitje

dat hij ons gewoon vasthoudt om vooruit te kunnen gaan. Dan zegt hij, zwelgpartijen, dronkenschap en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nou, Paulus sprak niet tot ongelovige mensen hier. Hij sprak tot de kerk in Galaten. Nogmaals, hij sprak tot de kerk in Galaten, oké? Nou, het vlees, dat zijn de werking van het vlees. Het is de lustige begeerte van het lichaam stimuleert. Dus we praten over geestelijk zijn. Grotere werken door geestelijk te zijn. En wij willen het vlees elimineren, want wij willen in alles willen wij grotere werken doen. We willen God behagen. We willen grotere werken doen voor de Heer. En daarom willen wij het vlees elimineren. En dit is een proces. Paulus zegt, ergens zegt hij, ik sterf elke dag. Nou, waar heeft hij het over? Hij zegt, ik sterf elke dag aan mijn eigen ik. Aan wat ik zelf wil. I die daily. Daily, dagelijks. Dagelijks wordt hij wakker. Oké, Heer, niet mijn wil, maar uw wil. Dagelijks, om continu het werk van de Heer te kunnen volbrengen. Nou, we kunnen allemaal zeggen dat Paulus heeft grotere werken gedaan. 100% lees de Bijbel. Hij heeft bijna twee derde of een derde van het Nieuwe Testament geschreven. De man heeft dus grotere werken gedaan. Dus wij kunnen van hem leren. Amen, amen. Nou, hoe kan je het vlees buitenspel zetten? Hoe zet je het vlees buitenspel om te kunnen doen voor de Heer wat jij moet doen? Nou, ik heb je gezegd, het medicijn om niet in het vlees te wandelen, is om te wandelen in de geest. Het medicijn om niet in de vlees te wandelen, is door te wandelen in de geest. We hebben het al gelezen eerder. Wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Nogmaals. Wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus het vlees wil dat je zijn begeerte volbrengt. Zoals voor de gelovigen. Dus hoe ga je er tegenaan? Hoe zet je het vlees bij het spel? Door te wandelen door de geest. En eigenlijk in Efeze 5 hebben wij gisteren eigenlijk gelezen. Laten we dat even opnieuw lezen. Efeze 5 vanaf vers 18. Lezen we eventjes snel. Hij zegt, en word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld door de geest. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En dan zegt hij, en spreek onder elkaar. Dus hij geeft jou eigenlijk aan hoe je vol kan worden van de geest. Continu, dagelijks. Het is niet één keer invulling. Je moet jezelf dagelijks vullen. Een dronken man is niet dronken de volgende dag van wat hij heeft gedronken de dag ervoor. Hij moet de volgende dag opnieuw drinken. Eigenlijk, een dronken man drinkt de hele dag door om continu dronken te zijn. Nou, om continu volledig vol in de geest, met de geest te zijn, betekent dat je continu vol van de Heilige Geest moet drinken. Nou, je geeft je een paar tips. Hij zegt, spreek onder jezelf. Spreek tot jezelf met psalmen. Hij zegt, onder elkaar, maar als je leest in de Engelse vertaling, zegt hij, speaking to yourselves. Hij bedoelt, spreek tot jezelf met psalmen, loofzangen en geestelijke liederen. Dus met andere woorden, als je de hele dag door gewoon alabali kalabali shantolo haipaliso, gewoon zingen, zing worship liedjes de hele dag door. Wat gebeurt er? Je blijft ingetuned in de geest. Als je bij mij in de auto of ergens bent, er is altijd een preek gaande. Bijna altijd. 99%, oké? Bijna altijd heb ik een preek of een worshipliedje aan. Waarom? Het helpt mij om mijn atmosfeer, om de atmosfeer om mij heen te stillen. Want het is belangrijk, want de atmosfeer moet gezetteld zijn, zodat jij ook goed in Gods, eigenlijk goed bewust zou zijn van Gods aanwezigheid. Gods aanwezigheid is er altijd. Het gaat om de bewustwording ervan. Jij leeft met de geest van God. De Heilige Geest woont in jou. Dus je gaat niet zeggen van, oh, ik wil komen in Gods aanwezigheid. Nee, je komt niet in Gods aanwezigheid. Je bent er al. Alleen, je moet er bewuster van worden. En daarom doe je worship liedjes aan. Daarom lees je je Bijbel. Daarom bied je in tongen gewoon de hele dag door. En zeg, en zing voor de Heer en loof hem in je hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.
Wees elk

0: elkaar onderdanig in de vrezen Gods. Het is heel belangrijk, oké? Hoe zet je het vlees buitenspel door te wandelen in de geest? En morgen gaan we hebben over hoe te wandelen in de geest voor grotere werken. Hoe te wandelen in de geest voor grotere werken. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag, dat je iets nieuws hebt geleerd. En van nu zeg ik God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8:00 ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Enkele jaren nadat Paulus een ontmoeting met Jezus had, kwam hij tot deze slotsom. Hij schrijft dat in Colossense 1 vers 15. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Het Griekse woord voor beeld werd in die tijd gebruikt voor een goed lijkende afbeelding van iemand in de vorm van een schilderij of een standbeeld. Hiermee beschreef Paulus Jezus als het zichtbare evenbeeld van God. De onzienlijke God werd zichtbaar in Jezus. Het stond Jezus op het lijf geschreven. De Vader en ik zijn één, zei hij in Johannes 10, vers 30. Jezus was sprekend zijn Vader. Hij sprak zoals de Vader hem gezegd had te zullen spreken, zegt hij in Johannes 12, vers 50. Jezus deed alleen wat hij de Vader zag doen, zegt hij in Johannes 5, vers 19. Hij was in alles één met zijn Vader en vertegenwoordigde God als de volmaakte beelddrager, Johannes 17, vers 22. Je zou kunnen zeggen, het gezicht van God werd zichtbaar en tastbaar in het leven van Jezus Christus. Ik weet niet welk beeld jij van God hebt. Ik weet wel dat Jezus zegt dat hij de enige is die jouw God kan doen leren kennen zoals hij werkelijk is. Het is Jezus die God een gezicht heeft gegeven. En dankzij hem kun je God recht in de ogen kijken. Jezus zei in Johannes 14, vers 6 en 7... Ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Jezus zegt dat hij de weg tot de Vader is, omdat hij de waarheid is. Oftewel, Jezus is de enige betrouwbare openbaring van God. Wie Jezus leert kennen, weet wie de Vader is. Dit was de overtuiging van Johannes. Hij schrijft in Johannes 1, vers 18... Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Jezus is de meest intieme vertrouweling van God. Hij hoort Gods hart kloppen En hij weet precies wat er in Gods hart omgaat. Hij claimt God te kennen zoals hij werkelijk is. In Lucas 10, vers 22 lezen we dat Jezus zei: wie de Vader is, weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Jezus wil ook jou het ware gezicht van God laten zien. De onzichtbare God werd zichtbaar in Jezus. Jezus was sprekend zijn Vader. Hij sprak zoals de Vader hem gezegd had te zullen spreken. En hij was in alles één met hem en vertegenwoordigde God als de volmaakte beelddrager. Het gezicht van God werd zichtbaar en tastbaar in het leven van Jezus Christus. Zonder Jezus heeft God geen gezicht.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: God Radio, het geluid van hoop.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Niet wij, maar de Heer doet het. Het is de Heer die ons met de volledige overgave wil helpen. De Heilige Geest zegt ons dat wij het bij Hem kunnen brengen. Maar ook al doen we het, dan komt er dikwijls zo'n twijfel in ons hart. Was het werkelijk echt? Was het volledig, die overgave? Vraag je dan aan jezelf? Er is zo'n heerlijke tekst in de Bijbel die me daarbij zo geholpen heeft. De Heer Jezus zei tegen een vader die bij hem kwam om hulp met een door een duivel bezeten zoon: alles is mogelijk, dengene die gelooft. Toen riep die man: Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou, we zouden zeggen, dat was een klein geloof. Maar intussen triomfeerde het maar over de duivel en de boze demon was uitgeworpen. Als u en ik nu komen en zeggen: Heer, ik wijd mijzelf in volkomen overgave aan u, dan mag het misschien gezegd zijn met een bevend hart. Het kan zijn dat je niets voelt van kracht, van zekerheid. Maar het zal gelukken. Wees maar niet bang. Kom zoals je bent en de kracht van de Heilige Geest gaat in je werken. Ik moet ineens denken aan de Heer Jezus in Gethsemane. De Heilige Geest gaf hem kracht zich volkomen over te geven. Maar wat een nood, een angst kwam er over hem. Als er nou bij u zwakte en beven is, vertrouw maar op het werk van Gods Geest in u en geef u over. En vertrouw dan dat God u aanneemt. Kijk nu naar Hem. Soms zijn we zo bezig met onszelf, maar we moeten met God bezig zijn. Zeg maar gerust: Heer, ik begrijp het niet helemaal. Maar ik neem uw voorwaarden aan dat ik mij volkomen moet en mag overgeven. En dan gaat u mij zegenen en tot een zegen maken. Als u dat zachtjes zegt en misschien met vrezen en beven, maar u zegt het dan toch maar, dan kunt u ervan op aan dat God daar notitie van neemt. Hij luistert. Hij schrijft het in zijn boek. En neemt je dat moment helemaal in zijn bezit. U voelt het misschien niet, u realiseert het nog niet, maar u hoort nou helemaal van Hem. Het is zo heerlijk dat we zo van alles met Hem bespreken kunnen. Vertel het Hem maar. Vertel het Hem maar allemaal. Als er twijfel, als er niet begrijp is of wat dan ook. U hoort van Hem. En u niet alleen maar spreken tot Hem, maar luisteren naar Zijn stem. Dat oude verhaaltje van het verloren brosje heeft me zo geholpen. Iemand verloor een kostbaar brosje toen ze in een theater was geweest. Ze zag dat ze het miste toen ze thuis kwam. De volgende dag vroeg belde zij de conciërge van het theater op en vroeg of hij een brosje had gevonden. Nee, zei de man. Maar waar hebt u gezeten? Ik zal eens kijken of het misschien nog onder uw stoel ligt. Ik zat op de vijfde rij op de tweede stoel. De man ging kijken en vond het brosje. Hij ging naar de telefoon en zei, ja, wat fijn, ik vond uw brosje. Hallo? Hallo? Hij kreeg geen antwoord. Ze had de haak van de telefoon neergelegd. Ze heeft nooit geweten dat haar brosje gevonden was. De Heilige Geest leert ons veel van den Heer te verwachten. Luister naar den Heer. Hoor er niet meteen zijn stem, dan wacht geduldig. Ook het wachten op den Heer is een zegen. Hij is een goede herder en een goede herder spreekt tot zijn schapen. Niet meteen de haak neerleggen. Hij heeft u lief en verlangt u een heleboel te zeggen. Heer Jezus, ik dank u dat u zoveel van ons houdt. Vergeef ons dat we soms zo weinig rust en geduld hebben naar u te luisteren. Dank u dat u het alles wilt doen wat wij niet kunnen. Maak het ons maar duidelijk dat alles over het hoe en waarom van de volledige overgave, hoe dat allemaal moet. Dank u dat we weten dat als we ons aan u geven, u ons aanneemt. Halleluja, wat een heiland.
8: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
6: God Radio staat aan.
9: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
3: Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor het denken van degene die nu luistert. Waar gedachten jarenlang gevormd zijn door angst, teleurstelling, religie, afwijzing of verkeerde beelden van u. Laat daar uw waarheid binnenkomen. In de naam van Jezus neem ik positie in tegen iedere leugen die zich als waarheid heeft vastgezet. God haat je niet. God speelt geen spel met je. God wacht niet op het moment waarop hij je eindelijk kan afwijzen. Hij is de Vader die Jezus ons heeft laten zien. Daarom spreek ik tot iedere gedachte die tegen de kennis van God ingaat. Buig voor de waarheid van Christus. Angst heeft niet het laatste woord. Schaamte heeft niet het laatste woord. Je verleden heeft niet het laatste woord. Heilige Geest, vernieuw dit denken. Leer deze persoon opnieuw naar God te kijken. Naar zichzelf en naar de toekomst. Ik spreek een gezond, helder en standvastig denken over je. Vrede en helderheid in plaats van verwarring. Hoop in plaats van verwachting van onheil. En waarheid in plaats van leugen. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: Wij hebben Bijbels op de plank, podcasts op onze telefoon, preken op YouTube, boeken die we soms kopen en vervolgens maandenlang niet openslaan. Maar stel je voor dat goed Bijbels onderwijs schaars is. Dat je geen kerkgebouw binnen kunt lopen omdat samenkomen je verdacht kan maken. Dat de leider die jou discipelde ineens wordt gearresteerd. Dat je weet dat anderen zijn verhoord, mishandeld of jarenlang gevangen zijn gezet. En dan krijg jij één boek in handen. In je eigen taal. Een boek dat je leert hoe je moet bidden wanneer je bang bent. Hoe je kunt vergeven wanneer je vervolgd wordt. Hoe je stand houdt wanneer de druk groter wordt. Hoe je trouw blijft aan Jezus als geloven niet alleen iets kost op zondagmorgen, maar misschien je baan, je vrijheid of je veiligheid. Dan is dat niet zomaar een boek. Dan kan het een reddingslijn zijn. Daarom probeert Derek Prince Ministries boeken, vertaalde video's en digitaal onderwijs bij gelovigen in Iran te krijgen. Voor een huiskerk onder druk kan één boek een enorme bemoediging zijn. Voor een jonge leider die moet onderduiken, kan één boodschap kracht geven om stand te houden. Misschien zul jij die persoon nooit ontmoeten, maar jouw gift kan hem of haar wel bereiken. Ga naar derekprince.nl en help mee.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085-00-51-049. Of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
12: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: God Radio. Baken van licht.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Counting down!
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
0: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
4: Top 33!
3: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: 24 uur per dag het geluid van hoop.
6: Dit is God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar dus ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
11: What did you mean about going to Lazarus?
12: I said what I said.
10: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
13: Lord, why did you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
10: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
8: Counting down! De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
9: Top 33!
8: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
10: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
2: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.
2: He's been good to us tonight. Has he been good? Have you been blessed tonight? So does he deserve a thank you?

0: Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Dit is God Radio

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
8: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Voordat Jozua met het volk Israël het beloofde land in zou trekken, sprak God tot hem deze woorden. Dit wetboek mag niet wijken uit je mond. Overpeins het dag en nacht, opdat je nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat erin geschreven is, want dan zul je op je wegen je doel bereiken en zul je voorspoedig zijn. God roept Jozua, maar ook jou en mij, op om zijn woord dag en nacht te overpeinzen. We hebben gezien dat in het Hebreeuws hiervoor het woord haga gebruikt wordt. Dat niet alleen overpeinzen betekent, maar ook herkauwen of mediteren. Mediteren is niet hetzelfde als Bijbelstudie doen. Mediteren is een vorm van herkauwen. Je gaat biddend je Bijbel lezen en de woorden overdenken. En zo open je je hart om God tot je te laten spreken door de verzen die je gelezen hebt. En zo haal je kracht en energie uit het woord van God om sterk te worden en gezond te blijven. Maar ook om tot bloei te komen en tot zegen te zijn voor de mensen om je heen. Je weet dat je geestelijke discipline en structuur nodig hebt om elke dag met een daily devotional te beginnen. Maar geloof me, als het eenmaal een goede gewoonte is geworden, wil je niet meer anders. Aan de hand van Gods woord neem ik je elke dag mee om meer zicht te krijgen op wie God is en wie Hij voor jou wil zijn. Ik beloof je dat je gaat groeien in geloof, in inzicht en wijsheid om ook anderen te helpen groeien. Misschien kom je het komende jaar een keer in een situatie dat het er niet van komt om een daily devotional te kijken. Voel je daar niet schuldig om? Laat het verlangen om elke dag met God te beginnen maar lekker groeien. Je zult zien dat je er een mooier mens van gaat worden.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2 vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulk een volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe: mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren: als je voor mij vecht, dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei: ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde: als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4 vers 12: geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, dat de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van hem. Van hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat hij ons zo geweldig lief had en hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei: nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21, vers 3 tot 5... zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen die dat gelezen had: God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat Joch zei het op zijn manier. Maar hij snapt er toch aardig veel van. Van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11 vers 9... Deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet... O mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus... dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken, als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11, vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet... kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5, vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig en doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken die de

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoet.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy, you Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

take your church to the threshing floor. Toss us like wheat.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the stone. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: God Radio. Je bent niet alleen.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hen toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.